Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: het nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een bakwagen heeft zichzelf vastgereden onder het tramviaduct op de Zwarteweg, vlakbij het Centraal Station. De bestuurder is doorgereden terwijl de wagen niet onder het tramviaduct doorkom. Het dak en de zijkanten van de bakwagen liggen er bijna volledig af. Het is niet duidelijk waarom de bestuurder door is gereden, ondanks de waarschuwingen die boven het tramviaduct hangen. Anderhalve week geleden overkwam een pakketwagenchauffeur hetzelfde. Bij kinderdagcentrum Jip en Janneke in de Schilderswijk is onlangs ingebroken. Dit terwijl het centrum bezig was met plannen om de voorziening voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand te verbeteren. Er is veel schade aangericht. Nicole den Heijer van het kinderdagcentrum.
2: Ze hebben de deur geforceerd en ze zijn eigenlijk overal in het pand wel geweest. Dus alle lokalen, alle plekken, alle ruimtes. Ja, ze hebben een aantal spullen meegenomen. Denk aan laptops, telefoons, maar ook speciale buggy voor onze kinderen. De kluis is bijvoorbeeld van de muur getrokken. Sleutels, ja, alles lag overhoop.
1: Nicole den Heijer was dat. Er is inmiddels een inzamelingsactie gestart voor Jip en Janneke. ADO Den Haag huurt komend seizoen aanvaller Yannick Eduardo van TSG Hoffenheim. Dat meldt de Duitse Bundesliga-club. De 20-jarige Tsjechisch-Nederlandse Angolese spits speelde vorig seizoen op huurbasis voor FC Dordrecht. Dan nog het weer. Geleidelijk weer meer bewolking. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind is het zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht verder toenemende bewolking. Plaatselijk wat lichte regen of motregen. De minima circa 15 graden. Morgen eerst vrij veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Later weer af en toe zon. Afgewisseld nog door een enkele bui. En de maxima dan circa 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

dan alleen muziek. Den Haag FM. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. De Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Een bakwagen heeft zichzelf vastgereden onder het tramviaduct op de Zwarteweg, vlakbij het Centraal Station. De bestuurder is doorgereden, terwijl de wagen niet onder het tramviaduct doorkom. Het dak en de zijkanten van de bakwagen liggen er bijna volledig af. Het is niet duidelijk waarom de bestuurder door is gereden, ondanks de waarschuwingen die boven het tramviaduct hangen. Anderhalve week geleden overkwam een pakketwagenchauffeur hetzelfde. Bij kinderdagcentrum Jip en Janneke in de Schilderswijk is onlangs ingebroken. Dit terwijl het centrum bezig was met plannen om de voorziening voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand te verbeteren. Er is veel schade aangericht. Nicole den Heijer van het kinderdagcentrum.
2: Ze hebben de deur geforceerd en ze zijn eigenlijk overal in het pand wel geweest. Dus alle lokalen, alle plekken, alle ruimtes. Ja, ze hebben een aantal spullen meegenomen. Denk aan laptops, telefoons, maar ook speciale buggy voor onze kinderen. De kluis is bijvoorbeeld van de muur getrokken. Sleutels, ja, alles lag overhoop.
1: Nicole den Heijer was dat. Er is inmiddels een inzamelingsactie gestart voor Jip en Janneke. ADO Den Haag huurt komend seizoen aanvaller Yannick Eduardo van TSG Hoffenheim. Dat meldt de Duitse Bundesliga-club. De 20-jarige Tsjechisch-Nederlandse Angolese spits speelde vorig seizoen op huurbasis voor FC Dordrecht. Dan nog het weer. Geleidelijk weer meer bewolking. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind is het zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht verder toenemende bewolking. Plaatselijk wat lichte regen of motregen. De minima circa 15 graden. Morgen eerst vrij veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Later weer af en toe zon. Afgewisseld nog door een enkele bui. De maxima dan circa 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

De zomer draait door. Jouw beat, jouw stad. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. For all the times that you ain't on my parade.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 5 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Een bakwagen heeft zichzelf vastgereden onder het tramviaduct op de Zwarte Weg, vlakbij het Centraal Station. De bestuurder is doorgereden terwijl de wagen niet onder het tramviaduct doorkomt. Het dak en de zijkanten van de bakwagen liggen er bijna volledig af. Het is niet duidelijk waarom de bestuurder door is gereden, ondanks de waarschuwingen die boven het tramviaduct hangen. Anderhalve week geleden overkwam een pakketwagenchauffeur hetzelfde. Bij kinderdagcentrum Jip en Janneke in de Schilderswijk is onlangs ingebroken. Dit terwijl het centrum bezig was met plannen om de voorziening voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand te verbeteren. Er is veel schade aangericht. Nicole den Heijer van het kinderdagcentrum.
2: Ze hebben de deur geforceerd en ze zijn eigenlijk overal in het pand wel geweest. Dus alle lokalen, alle plekken, alle ruimtes. Ja, ze hebben een aantal spullen meegenomen. Denk aan laptops, telefoons, maar ook speciale buggy voor onze kinderen. De kluis is bijvoorbeeld van de muur getrokken. Sleutels, ja, alles lag overhoop.
1: Nicole den Heijer was dat. Er is inmiddels een inzamelingsactie gestart voor Jip en Janneke. ADO Den Haag huurt komend seizoen aanvaller Yannick Eduardo van TSG Hoffenheim. Dat meldt de Duitse Bundesliga-club. De 20-jarige Tsjechisch-Nederlandse Angolese spits speelde vorig seizoen op huurbasis voor FC Dordrecht. Dan nog het weer. Geleidelijk weer meer bewolking. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind is het zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht verder toenemende bewolking. Plaatselijk wat lichte regen of motregen. De minima circa 15 graden. Morgen eerst vrij veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Later weer af en toe zon. Afgewisseld nog door een enkele bui. De maxima dan circa 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: uur. Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen.

0: achterstand te verbeteren. Er is veel schade aangericht. Nicole den Heijer van het kinderdagcentrum.
1: Ze hebben de deur geforceerd en ze zijn eigenlijk overal in het pand wel geweest. Dus alle lokalen, alle plekken, alle ruimtes. Ja, en ze hebben een aantal spullen meegenomen. Denk aan laptops, telefoons, maar ook speciale buggy voor onze kinderen. De kluis is bijvoorbeeld van de muur getrokken. Sleutels, ja alles lag overhoop.
0: Nicole den Heijer was dat. Er is inmiddels een inzamelingsactie gestart voor Jip en Janneke. ADO Den Haag huurt komend seizoen aanvaller Yannick Eduardo van TSG Hoffenheim. Dat meldt de Duitse Bundesliga-club. De 20-jarige Tsjechisch-Nederlandse Angolese spits speelde vorig seizoen op huurbasis voor FC Dordrecht. Dan nog het weer. Geleidelijk weer meer bewolking. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind is het zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht verder toenemende bewolking. Plaatselijk wat lichte regen of motregen. De minima circa 15 graden. Morgen eerst vrij veel bewolking en af en toe wat lichte regen. Later weer af en toe zon. Afgewisseld nog door een enkele bui. In de maxima dan circa 20 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

FM, jouw stadsradio. Muziek uit Den Haag. Hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. De politie zegt dat er steeds vaker drugslabs in woonwijken worden aangetroffen. Het was afgelopen weekend groot nieuws, de vondst van een werkend drugslab in de Meidoornstraat. Duizenden liters chemicaliën werden in het pand aangetroffen, vermoedelijk om ecstasy te maken. Volgens de politie worden er bij de productie in drugslabs met veel gevaarlijke stoffen gewerkt en dat zorgt voor explosiegevaar en voor brandrisico's. Lichtpuntje is wel dat de politie vorig jaar voor het eerst in 5 jaar tijd minder drugslabs ontdekte. In 2025 ging het in heel Nederland om 142 plekken. Een jaar eerder werd er een recordaantal ontdekt, 167. Een bakwagen heeft zichzelf gistermiddag vastgereden onder een tram 40 plekken. Een jaar eerder werd er een recordaantal ontdekt, 167. Een bakwagen heeft zichzelf gistermiddag vastgereden onder een tramviaduct op de Zwarteweg.

0: bui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.

0: Thing I Love van Max en Andy Grammer.
1: De Ochtendshow met Sanji.
0: Goedemorgen en wat leuk dat jij weer luistert naar De Ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. Het is 11 minuutjes over 7 en tot 10 uur mag ik jou de ochtend doorslepen. Nou, het is woensdag en dat betekent vaak dat je zoiets hebt van goh, weekend, kom maar. Ik ben helemaal ready om weer even rust te nemen. Nou, dat is natuurlijk vooral voor de mensen die nog werken. Want voor velen is het natuurlijk ook gewoon de eerste week van de zomervakantie. Ik vraag me af wat jouw plannen zijn deze zomer. Of dat jij gewoon lekker doorwerkt. Ik zet vandaag de lijnen open, dus jij mag mij een WhatsApp-berichtje sturen. Dat mag naar 070-307-8899. En dan hoor ik heel graag hoe jij de zomer doorkomt. En ik ben ook heel erg benieuwd naar iedereen die gewoon, net als mij, lekker doorwerkt deze zomer. En sowieso, shout-out naar jou. Want als jij zoiets hebt van, ja, zomervakantie, doei, ik ga gewoon lekker door. Dan heb ik heel veel respect voor jou. Want het is natuurlijk super verleidelijk om iedereen via de socials in een ander land te zien. En jij staat nog hier te zwoegen. Nou, één ding is zeker, jij bent niet alleen, want ik ben met jou. Maroon 5, Cardi B, Girls Like You.

Haagse muziek hier zo in de ochtend zo met Sanji Dark Before Dawn van Son Milieu. Ja, heerlijk altijd als gewoon Haagse muziek voorbij komt. We zijn natuurlijk ook Den Haag FM. Het is dus woensdag. We zitten op de helft van de week. En ik ben dus heel erg benieuwd naar hoe jouw week tot nu toe loopt. Als ik zelf eventjes mag reflecteren op mijn eigen week, dan is het een beetje chaotisch hier en daar. Maar heb ik wel wat meer rust. En dat komt eigenlijk omdat nu voor mij het ook wat rustiger is in mijn leven. En dat heeft natuurlijk ook wel te maken met dat er nu zomervakantie is. Dus normaal als ik dan klaar ben met de radio, nou, dan race ik weer naar een andere opdracht die ik dan heb staan. Ben ik tussendoor mijn mailtjes aan het doen. Ik ben dan 's avonds weer mijn radioprogramma in elkaar aan het zetten, aan het bouwen voor de volgende dag. Maar nu is eigenlijk overal wat meer rust. En is radio gewoon het hoofdmenu. En dat is het dan ook voor de dag. En stiekem vind ik dat best wel lekker. Ja, vind ik toch best wel lekker dat ik denk van, oh ja, ik hoef me alleen maar lekker te focussen op de radio en op wat ik hier allemaal ga doen. En dat voelt voor mij ook wel een beetje als vakantie. Want er is zo'n gezegde. En daarin zeggen ze dus van, joh, wanneer jij doet wat jij echt leuk vindt, dan voelt het geen dag als werk. En ik moet toch al heel eerlijk toegeven dat dat gevoel momenteel echt verdomd dichtbij komt.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:01 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. Goed nieuws, de 14-jarige Demi Lee uit Den Haag, die sinds zondag werd vermist, is weer terecht. Dat laat de politie weten. Ze bedankt iedereen die heeft meegekeken en het opsporingsbericht heeft gedeeld. Reis je vanaf volgende week met de trein? Let dan goed op. Van dinsdag 28 juli tot en met vrijdag 31 juli rijden er geen treinen tussen Schiedam Centrum en Den Haag Hollandspoor. ProRail werkt aan het spoor en de NS zet bussen in. Houd rekening met ongeveer een half uur extra reistijd of reis om via Gouda. En het programma van The Hague African Festival ziet er dit jaar iets anders uit. Door veranderende omstandigheden en het uitblijven van gemeentelijke subsidie wordt het festival verspreid over de zomer en het najaar georganiseerd. De grootste publiekstrekker, Afrobeats in the Park, verhuist naar 19 september in het Zuiderparktheater. De organisatie benadrukt dat het festival doorgaat en blijft inzetten op muziek, film, kunst en Afrikaanse cultuur voor iedereen. En dan het weer van vandaag. We beginnen met veel bewolking en plaatselijk kan er nog wat lichte regen vallen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door en is een enkele bui niet uitgesloten. Met een matige noordwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Ja, kortom, een jas is vandaag misschien net iets slimmer dan die zonnebril.

0: Are you feeling me? Let's do something. Daar is ze, om je dag goed te beginnen. Jouw girl op de HFM, Sanchi.
1: Ja, precies. Om jouw dag goed te beginnen ben ik hier. En ben ik ook gelijk aanwezig met de volgende rubriek, namelijk...
2: Sanchi's Classic.
1: En we zitten al een klein beetje in die classic vibes. Omdat we net natuurlijk naar Rock Your Body van Justin Timberlake hebben geluisterd. Dat was een nummer uit 2003. Maar ik heb nog meer classics voor je klaarstaan. Want de Classic of the Day is een nummer uit 2002. En dit nummer is van Christina Aguilera. Nou, destijds maakte zij onwijs veel muziek. Dit nummer, waar ik zo meteen van ga zeggen welk nummer het is... komt van het album Stripped. En daar stond zij op de cover met dan blond haar... met zwarte plukken erdoorheen. Met een low-waist broek. Een hoog topje, dus die buik was helemaal bloot. En in die videoclip stond ze in een boksring te vechten... met een broek met allemaal uitsneden. Zat op een gegeven moment in een soort douchecabine... zo'n van een sportschool... waar dan sporters met z'n allen...

0: altijd gaan douchen. Stond ze te dansen in een laagje water met allemaal dansers om zich heen. Het was echt gewoon fantastisch destijds. Want ja, social media en alles, dat bestond nog niet echt. Of dat was nog allemaal heel kleinschalig natuurlijk. Maar deze meid wist je gewoon vast te houden. Wanneer jij MTV, TMF of The Box aanzette, dat waren vroeger echt gewoon hele belangrijke programma's in de muziekwereld. Want via die programma's kon je al die videoclips zien. Als je dat aanzette en je zag het nummer, dan werd je gewoon meegezogen in het verhaal. En je kon niet anders dan kijken. Het was stoer, het was badass. En het was ook gewoon voor die tijd dat je dacht, ja man, dit is echt gewoon een power lady. En daarom dacht ik vandaag van, ja, weet je, met deze stoere look, gewaagd geluid, kan het niet anders dan dat dit vandaag de classic of the day is. Dit is Dirty van Christina Aguilera.
1: Ah, dirty. Nasty. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't.

Passenger, Alex Warren. En daarvoor die natuurlijk de classic of the day, Dirty van Christina Aguilera. Maar ik heb nog meer lekkere muziek klaarstaan voor jou. En ik heb nog meer powervrouwen. Het is een beetje een powervrouwenochtend. We gaan zo meteen namelijk luisteren naar Miley Cyrus, End of the World. Maar eerst Mabel met Don't Call Me Up.

0: Haagsbakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haagsbakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haagsbakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. De politie zegt dat er steeds vaker drugslabs in woonwijken worden aangetroffen. Het was afgelopen weekend groot nieuws, de vondst van een werkend drugslab in de Meidoornstraat. Duizenden liters chemicaliën werden in het pand aangetroffen, vermoedelijk om ecstasy te maken. Volgens de politie worden er bij de productie in drugslabs met veel gevaarlijke stoffen gewerkt en dat zorgt voor explosiegevaar en voor brandrisico's. Lichtpuntje is wel dat de politie vorig jaar voor het eerst in 5 jaar tijd minder drugslabs ontdekte. In 2025 ging het in heel Nederland om 142 plekken. Een jaar eerder werd er een recordaantal ontdekt, 167. Een bakwagen heeft zichzelf gistermiddag vastgereden onder een tramviaduct op de Zwarteweg, vlakbij het Centraal Station is dat. De bestuurder is doorgereden, terwijl de wagen niet onder het tramviaduct door kon. Het dak en de zijkanten van de wagen liggen er bijna volledig af. Het is niet duidelijk waarom de bestuurder is doorgereden, want terwijl de wagen niet onder het tramviaduct door kon. Het dak en de zijkanten van de wagen liggen er bijna volledig af. Het is niet duidelijk waarom de bestuurder is doorgereden, want op het tramviaduct

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat jij nog steeds luistert naar de Ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. Het is 8:05. Dat betekent dat het tweede uurtje van de Ochtendshow alweer is aangebroken. Maar niet getreurd, want tot 10:00 ga ik nog steeds jouw oren vullen met de leukste nieuwtjes en heerlijke muziek. Nu eerst So Am I van Avamax.

0: Material Lover van Sienna Spero. Heerlijk nummertje. Ja, en als jij een plek zoekt waar je lekker creatief kan bezig zijn of anderen kan ontmoeten, nieuwe ideeën kan bedenken, ja, dan heb ik iets wat precies bij jou past. Want Marieke en haar partner Rowan, ja, hun willen een plek creëren waar in een studio aan de Weimarstraat, waar dus mensen allemaal creatieve dingen met elkaar kunnen gaan doen. En ze noemen het de Huiskamer van Den Haag. Een plek dus voor creatievelingen, wereldverbeteraars en buurtbewoners. Ja, en daarnaast kan je de plek ook nog eens huren. Kortom, er is daar superveel te beleven. En bij mij hier in de studio is Marieke. Goedemorgen.
1: Morning. Leuk dat je er mag zijn.
0: Ja, tuurlijk. Good morning. Superleuk om jou ook natuurlijk hier in de studio te hebben. Nou, ik zei net al, het is een super creatieve plek met voor wereldverbeteraars, creatievelingen. Kun je me uitleggen wat die huiskamer dan precies is?
1: Ja, zeker. Nou, ik ben zelf ondernemer. Ik ben postpartumbehandelaar en ik leid ook vrouwen binnen en buiten de geboortezorg op tot postpartumbehandelaar. En waar ik zelf tegenaan liep was dat er in deze regio eigenlijk geen kleinschalige ruimtes waren om te huren, om bijvoorbeeld mijn opleiding te geven of andere events te hosten. En dat is natuurlijk een gemiste kans. En toen kwamen we dit pand tegen aan de Weimarstraat. En toen dachten we, this is it. We gaan dit gewoon doen. En een plek voor mezelf om te werken. En mijn bedrijven tot uiting te laten komen. Maar ook voor buurtbewoners en aangenezen om hun ding te komen doen. Ja.
0: Ja, supergoed. Ja, je zegt, ja, mijn bedrijven. Dus ik hoor daar al meervoud. Dus volgens mij ben je dan ondernemer ook in hart en nieren.
1: Ja, zeker. Zeker. En de studio is nu een buikbeeldstudio ook. Dus ik ben van postpartum vrouwen. Zijn nu ook de zwangere vrouwen welkom bij mij. Om een heel mooi buikbeeldje te laten maken. Dus ik ga ze dan een 3D-scan maken. En kunnen ze een soort blijvende herinnering maken. Maar goed, ik werk natuurlijk niet fulltime. Dus is de ruimte ook te huur voor andere ondernemers. Voor mensen die een plek zoeken om een feestje te geven, een borrel te hosten, een vergadering te doen. Maar wel alles voor handen te hebben. Hè? Dus er is een keukentje aanwezig, er is een toilet. Dus er is wel alles aanwezig om een kleine groep te kunnen hosten. Ja.
0: Ja, ja, superleuk. En ook natuurlijk in de Weimarstraat. Dat is een lekker lange, drukke straat. Had je ook zoiets van, ja, dit is ook wel echt een locatie waar dit nog ontbreekt in Den Haag?
1: Sowieso. Het is sowieso iets wat in de regio heel erg ontbreekt. Maar dit specifieke stuk Weimarstraat, weet je, de buurt is gewoon heel leuk, is creatief, is divers. En precies dit stukje Weimarstraat, we zitten zeg maar een beetje bij dat stukje richting of tegen Zegbroek aan. Ja, dat kan nog wel wat opfleuren gebruiken. Dus wij hebben wel het gevoel van, nou, wij zijn in ieder geval, nemen een stap in de goede richting om hopelijk dat te kunnen bewerkstelligen, ja.
0: Ja, supergoed. En jullie richten jezelf dan op creatievelingen, maar ook bijvoorbeeld wereldverbeteraars. Waarom precies van, ja, juist deze groep mensen verdienen een plek waar ze kunnen samenkomen ook met elkaar?
1: Nou, wat we vooral willen is dat we een plek zijn waar kleine ondernemers niet hun hele portemonnee hoeven stuk te slaan om iets te kunnen hosten. Dus we vinden het belangrijk dat iedereen die een plek zoekt terecht kan zonder dat je of driehoog achter zit of een soort enorme zaal moet huren. Maar wel een cozy, veilige, gezellige plek willen hebben.
0: Ja.
1: En ja, weet je, of dat nou een kunstenaar is die een pop-up zoekt, of iemand die van koken houdt en graag een workshop wil hosten. Iemand die een yogales wil geven. Dat is eigenlijk allemaal welkom bij ons. En dat zijn ook al de mensen die ons weten te vinden. Dus dat is hartstikke leuk.
0: Ja, dat is hartstikke mooi ook. Ja, en hebben jullie dan ook bepaalde eisen die je stelt van, joh, als je hier in deze ruimte moet komen, dan moet het maatschappelijk betrokken zijn? Of heb je ook iets van, nou, eigenlijk is alles wel welkom?
1: Ja, alles is wel welkom. En ik denk ook dat, wat ik zeg, de buurt waar we in zitten, die trekt dat al heel erg aan. En ik denk sowieso dat als je vibet met de stu. We hebben het op een bepaalde manier aangekleed. We hebben felblauw, we hebben wat zachtere kleuren. Het is gewoon ontzettend gezellig. Ja, dat spreekt je natuurlijk aan of dat spreekt je niet aan. En ik denk dat de mensen die wij willen aanspreken zich hartstikke welkom voelen ook, ja.
0: En wat denk je wat uiteindelijk, de stu, zo noem je het zelf volgens mij. Dat is zelfs de naam.
1: Ja, dat is de titel, ja.
0: Ja, wat hoop je dat de stu uiteindelijk ook zou kunnen betekenen verder voor Den Haag? En vooral ook voor de groep die jullie willen aanspreken?
1: Wat een goede vraag. Nou, ik hoop dus ten eerste dat we echt dit stuk Weimarstraat mooier kunnen maken. En ik hoop dat het een plek is waar niet alleen zwangere vrouwen welkom zijn om een buikbeeld te maken. Maar ook mensen die dus hun ei kwijt willen. Dat is een beetje het idee. Dus of het nou een creatief ei is of inderdaad een maatschappelijk belangrijk ei. Dat maakt ons niet zoveel uit zolang je maar iets uit te dragen hebt en daar een plek voor zoekt.
0: Ja, nou wat mooi hoe je dat omschrijft ook allemaal. Stel, er is nu iemand aan het luisteren en je denkt van, oh, ik ben wel geïnteresseerd naar deze plek. Kunnen ze dan bijvoorbeeld gewoon langslopen, aanbellen en naar binnen? Of moeten ze een afspraak maken om het te bekijken?
1: Je kunt nu het beste naar onze website, www.destudenhaag.nl. En langslopen is altijd welkom, zeker.
0: Er zijn nog openingstijden dat
1: specifiek. Klop op het raam, kijk of we er zijn. maar het snelste is nu wel via de website.
0: Ja, ja, dus check gewoon even de website www.stu.nl.
1: Destudenhaag.nl.
0: Ja. Nou, dankjewel Marieke en Norna. Ook sowieso heel veel succes verder.
1: Dankjewel.
0: En ik ben over een tijdje natuurlijk, dat weet ik nu al, helemaal benieuwd of er dan alweer mooie grote dingen daar zijn gebeurd. Dus dan gaan we weer met elkaar in gesprek. Goed idee?
1: Ik weet niet of je binnenkort jarig bent, toevallig.
0: 1 december.
1: Nou, dat heb je nog even, maar kom maar lekker bij ons borrelen.
0: Ja, is goed. Dat doen we, afgesproken.

Voor iedereen die nog lekker wil nagenieten van het WK, heb ik zo meteen het nummer Die Die van Shakira en Burna Boy voor je klaarstaan. Dit is natuurlijk het nummer geweest van het WK voetbal. En Shakira staat er wel een beetje bekend om dat ze natuurlijk nummers maakt rondom WK's van voetbal. En zelf ben ik heel eerlijk, nadat Nederland eruit lag, was ik voor Spanje. Ja, en Spanje heeft gewoon gewonnen, jongens. Daar ben ik nog steeds hartstikke gelukkig en hartstikke blij mee. Dus voor mij is het sowieso nog steeds een feestje. Oh.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:58 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Goed nieuws, de 14-jarige Demily uit Den Haag, die sinds zondag werd vermist, is weer terecht. Dat laat de politie weten. Ze bedankt iedereen die heeft meegekeken en het opsporingsbericht heeft gedeeld. Reis je volgende week met de trein, let dan goed op. Van dinsdag 28 juli tot en met vrijdag 31 juli rijden er geen treinen tussen Schiedam Centrum en Den Haag Holland Spoor. ProRail werkt aan het spoor en de NS zet bussen in. Houd rekening met ongeveer een half uur extra reistijd of reis om via Gouda. En het programma van Die Heek Erviken Festival ziet er dit jaar iets anders uit. Door veranderende omstandigheden en het uitblijven van gemeentelijke subsidie wordt het festival verspreid over de zomer en het najaar. De grootste publiekstrekker, Afrobeats in the Park, verhuist naar 19 september in het Zuiderparktheater. De organisatie benadrukt dat het festival doorgaat en blijft inzetten op muziek, film, kunst en Afrikaanse cultuur voor iedereen. En dan het weer van vandaag. We beginnen met veel bewolking en plaatselijk kan nog wat lichte regen vallen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door en is een enkele bui niet uitgesloten. Met een matige noordwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Kortom, een jas is vandaag misschien toch wel een goed idee.

0: Repeat It, Martin Garrix en Ed Sheeran. Het is tijd voor de...
1: Plaat van de week.
0: En deze week is een plaat genomineerd van een Haagse dame die slechts 17 jaar oud is. En eerlijk is eerlijk, want soms hoef je geen wereldster te zijn om op te vallen. Want juist die nieuwe generatie weet heel goed wat ze doen en hoe ze het doen. En ze weten van zichzelf te laten horen met frisse muziek, een frisse sound en vooral ook een eigen sound. En dat geldt dus ook voor Yahana Lindsay. Met het nummer Love Again brengt ze warme pop, R&B weer helemaal terug, maar wel echt bij deze tijd van het jaar. Ja, het nummer Love Again gaat over opnieuw durven lief te hebben. Ja, en nieuwe kansen en vooruitkijken. Nou, en als je dat op 17-jarige leeftijd al helemaal zelf weet te schrijven, weet te voelen en weet te beleven. Het nummer komt uit haar eigen fantasie, haar eigen belevenissen, maar ook vanuit wat ze van anderen heeft gehoord. Dan vind ik dat onwijs knap. Ja, en dit is zo'n artiest waarvan ik jou alvast wil adviseren om haar in de gaten te houden. Want ik weet bijna zeker dat over een tijdje dat jij zegt, wacht eens even. Die Yahana, hè? Ik heb haar voor de allereerste keer gehoord op de radio bij Den Haag FM. Dit is Yahana Lindsay met het nummer Love Again.

0: You Know I'm No Good van Amy Winehouse. Je luistert nog steeds naar de ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. En iedere woensdag heb ik het genoegen om te mogen bellen met de dierenambulance. En dan bel ik met John. En hij gaat ons altijd helemaal op de hoogte brengen van het laatste dierennieuws vanuit onze stad. Goedemorgen, John.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Nou, ik vraag mezelf al af van, joh, hè, die hete temperaturen, die zijn natuurlijk minder geworden. Merk je dat nou ook gelijk met de aantal keren dat jullie er op uit moeten op zo'n dag?
1: Ja, we zijn nog in de topdrukte. Het wordt wel ietsje minder met wat koelere temperaturen. En ja, het is nu ook de vakantieperiode. Dus aan de ene kant zijn mensen op vakantie, is het wat rustiger in de stad. En ja, zien mensen minder. Maar ja, gezien het broedseizoen dat de vogels aan het uitvliegen zijn, is het nog steeds ontzettend druk.
0: Ja, dat geloof ik graag. Dat is nog steeds natuurlijk in volle gang. Ja, want wat zijn een beetje de punten geweest afgelopen week waarvan je dacht van, oké, wacht even, dit moet ik echt gaan vertellen?
1: Nou, we lopen in deze periode wel tegenaan dat er hier en daar wat botulisme is. En botulisme, dat is een bacterie in het water die vaak bij hogere temperaturen zichzelf ontwikkelt. En ja, watervogels die drinken eigenlijk in het water. Dat is een bacterie die zit in het water. En watervogels die drinken dat en eigenlijk vergiftigen ze zichzelf dan. En dan zijn de symptomen dat ze steeds zwakker worden en ze worden lammer. En de pootjes die stoppen, die worden verlamd, dus ze stoppen op een gegeven moment met zwemmen.
0: Oh jee.
1: En uiteindelijk de vleugels, dus eigenlijk verdrinken ze heel langzamerhand. En dat is te verhelpen door eigenlijk gewoon alleen schoon drinkwater te geven. En zo is het ook in Ypenburg op bepaalde plekken waar alle zwanen overleden waren. En daar zijn zo'n 4 jonge babyzwaantjes nog een tijd gered. En bij de Chrysantplein was bijvoorbeeld een meeuw. Die zat echt in het midden van het water, helemaal verlamd. En daar konden we ook niet bij. Dus daar is de brandweer ook van te pas gekomen en die heeft geholpen.
0: Ja, wat
1: met een hoogwerker.
0: Jeetje.
1: Met midden van het water om het beestje eruit te redden.
0: Ja.
1: Adviseerde dan ook altijd, hè, zie je bepaalde wateren waar watervogels of overleden liggen, of je ziet dat ze heel erg aan het verzwakken zijn, meld dit dan ook, want wij melden dat ook altijd bij de gemeente, die vaak wat sluisjes open kunnen zetten op sommige locaties, waardoor ze het weer kunnen doorspoelen.
0: Ja, en dan kan die bacterie er weer uit.
1: Ja, zeker. En vooral voor de dieren, hè, want dan rijden we daar vaker per dag even langs, om die dieren weg te halen of om het in de gaten te houden.
0: Ja, want ik hoor je net zeggen, ja, met schoon drinkwater inderdaad kan je al heel veel doen. Maar het lijkt me natuurlijk best wel een klus om wilde dieren te zeggen van, joh, kom maar hier drinken. Dit is water wat je goed gaat doen.
1: Ja, dat klopt. Alleen ja, de dieren die daar in het territorium, in die plas of in het water zitten, daar zie je ook wel vaak aan dat ze al heel verzwakt zijn of zelfs al aan de kant zitten en niet meer weg kunnen. Dus ja, die slachtoffertjes die halen we dan op en die brengen we dan naar de vogelopvang toe, waar ze weer doorgespoeld worden soms. Of als ze zelfstandig nog kunnen drinken, dan komen ze er wel weer bovenop.
0: Ja, in ieder geval fijn dat jullie daar dan zo goed op letten. Is er nog iets geweest deze week waarvan je denkt van, dat is ook goed om te delen?
1: Ja, hè? Heel veel natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar bij de Laan van Eikenduin, dat was ook wel een leuke melding. Dat was twee buitenlandse mensen en die waren voor het eerste jaar in hun woning. En die belden ons, want in een grote tuin zagen ze in twee ganzen met een 6 kuikentjes rondlopen.
0: Oh.
1: Maar het was een afgesloten tuin, dus die konden niet weg. Dus ze zeiden, ja, we weten niet wat we moeten doen en ze willen weg, maar ze kunnen niet weg. Dus ja, daar zijn we heen gegaan. En dat was eigenlijk wel was een eerstejaars gans. Dat noemen we ze eigenlijk nog een beetje dom. Want die willen eigenlijk zo snel mogelijk met die kleintjes naar het water toe. Maar ja, dat is meestal lastig te vangen, die ouders. Want die zijn natuurlijk wild en die vluchten. En ja, we vangen ze dan met een groot schepnet, met een visnet. En als ze dat één keertje in hebben gezeten, dan de volgende keer dan weten ze niet hoe snel ze weg moeten zijn.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Deze, die gaven geen kikje. Dus we konden die 6 kuikentjes zo pakken. En die ouders die blijven eigenlijk op een tuinhuisje op mijn kop pikken. Zo van, blijf van ze af.
0: Ja.
1: En dat was wel grappig. Dus vervolgens konden we die ouders ook heel makkelijk vangen. En ik zit ze zo in die bakjes te stoppen. En ik kijk naar een trampoline en ik zie daar nog in die grote tuin zo een ei leggen. Dus ik zeg tegen die meneer van, ze hebben hier 28 dagen in de tuin gezeten, want dat is hoe lang ze doen broeden. En Die zijn uitgekomen en dan willen ze altijd zo snel mogelijk naar het water toe. Nou, dat is onmogelijk, dus daar gaan we ze nu mee helpen. Maar ik zie dat ze onder de trampoline hebben zitten broeden. Hij zegt, nee, dat kan niet. Dat witte, dat is een balletje, want mijn kinderen die zitten daar veel. En hij gaat kijken en zegt, verrek, het is nog een ei ook. Ongelooflijk dit. Ja. Moet je nagaan hoe stil ze gebroed hebben. En, maar goed, dat gezinnetje dat is weer veilig naar het water en uitgezet. En die... ja, die mogen lekker in het wild eindjes groot brengen.
0: Oh, wat goed. Dus die zijn weer lekker terug in de natuur. Hebben wel natuurlijk een veilige plek gehad om te broeden, als ik het zo hoor, in zo'n afgesloten tuin.
1: Zeker.
0: Ja, en ik heb laatst best wel veel artikelen ook gezien over katten.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: En in de Viljoenstraat, daar hebben we ook een grote actie gehad. Daar zitten wat gastarbeiders. En elk jaar krijgen we daar eens iemand die houdt al die katten, die straatkatten en de huiskatten goed in de gaten. En daar kregen we ook een melding van dat het helemaal uit de hand was gelopen. Want er liepen allemaal kittens en katten en noem het maar op.
0: Oh,
1: mijn collega die is daar ter plaatse geweest. Wij hanteren ook de zwerfkatten in Den Haag. Om de populatie niet, dat ze niet heel ver uitbreiden en dat we overal kittens krijgen. Dus die hanteren we ook. Maar hier waren allemaal katten achtergelaten door gastarbeiders. Dus daar hebben we op die locatie 13 katten weggehaald. Allemaal geen eigenaar. En allemaal kittens, en pasgeboren kittens en hele jonge katjes.
0: Oh, wat zielig, dus, ja.
1: Ja, dat is zielig. Maar het was een grote actie. Maar het is wel... één zo'n kitten die was ook nog te plaatsen. Die kreeg een epileptische aanval. Dus die is meegenomen naar ons en gaat inmiddels wel een stukje beter mee.
0: Maar wat heftig, maar,
1: Ja, klopt. Het is, dat is natuurlijk van die dieren. Mensen die komen dan werken, die schaffen een kat aan. En waarschijnlijk na een jaar of na een bepaalde tijd gaan ze weer weg. En die kat die laten ze dan in die binnentuin zitten. Dan ontstaat natuurlijk dat ze met elkaar van wil gaan. En dan krijg je in dit seizoen al die kleintjes waar niemand naar omkijkt.
0: Oh, wat heftig, joh. En wat gaat er nu met al die katten dan gebeuren?
1: Die katten die zijn nog sociaal. Dus die vallen nog te socialiseren. En die gaan naar de gezonde katten gaan naar het dierencentrum toe, naar het asiel. En vanuit daar gaan ze weer een nieuw huisje voor vinden.
0: Oh, nou, dat is wel fijn om te weten dat ze in ieder geval wel een nieuw huisje krijgen. En dat ze daar dan hopelijk wel gewoon hun hele leven mogen blijven.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat klinkt echt weer als heel veel wat er natuurlijk afgelopen week is gebeurd. Ik weet dat er natuurlijk nog veel meer is allemaal wat er is gebeurd afgelopen week. En ik ben in ieder geval weer helemaal op de hoogte voor nu. En ik denk ook voor iedereen die zelf dus buiten een dier ziet waarvan je denkt van dit voelt niet goed, het klopt niet. Dan kunnen ze gewoon ook altijd natuurlijk de dierenambulance bellen.
1: Ja, zeker weten. Bij twijfel altijd bellen. En we staan altijd klaar, 24/7 voor de dieren.
0: Precies, dus ook in de nacht als je iets ziet, bel gewoon. Nou, dankjewel John. En ook deze week natuurlijk weer heel veel succes met wat je allemaal tegen gaat komen. En dat je ook weer veel mooie momenten mag meemaken. Waarbij bijvoorbeeld inderdaad een baasje, een eigenaar en een kat en hond weer herenigd mag worden. Of dat weer lekker dieren terug het wild in mogen gaan.
1: Dat komt helemaal goed.
0: Hey, hoi hoi.
1: Is goed, fijne dag.
0: Hetzelfde. Ik heb lekker hier zo Haagse muziek voor je klaarstaan. Dit is Soltera van JM Fuego.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. De politie zegt dat er steeds vaker drugslabs in woonwijken worden aangetroffen. Het was afgelopen weekend groot nieuws, de vondst van een werkend drugslab in de Meidoornstraat. Duizenden liters chemicaliën werden in het pand aangetroffen, vermoedelijk om ecstasy te maken. Volgens de politie worden er bij de productie in drugslabs met veel gevaarlijke stoffen gewerkt en dat zorgt voor explosiegevaar en voor brandrisico's. Lichtpuntje is wel dat de politie vorig jaar voor het eerst in 5 jaar tijd minder drugslabs ontdekte. In 2025 ging het in heel Nederland om 142 plekken. Een jaar eerder werd er een recordaantal ontdekt, 167 jaar tijd minder drugslabs ontdekte. In 2025 ging het in heel Nederland om 142 plekken. Een jaar eerder werd er een recordaantal ontdekt, 167.

0: 17 graden nu en heel veel warmer of heel veel zonniger wordt het ook niet deze woensdag. 19 graden is het maximale. Met ook nog kans op een miserbui. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagevm.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

0: Man, I need van Olivia Dean.
1: De Ochtendshow met Sanji.
0: Een hele mooie goeiemorgen. Het is 7:07. Het is vandaag woensdag 22 juli. Dus we lopen alweer naar het einde van de maand. Nog eventjes wachten en dan zitten we alweer in augustus. Ja, de tijd vliegt voorbij. Maar wat ook voorbij vliegt is helaas de ochtendshow. Want we zitten alweer in het laatste uurtje. In dit laatste uurtje heb ik wel nog leuke dingen voor jou klaarstaan. Ik heb onder andere iemand in de Haagse spotlight staan. En dat is niemand minder dan Jack Faded. Dus daar ga ik zo meteen iets over vertellen over deze artiest en gaan we een plaatje van draaien. En daar kijk ik zelf natuurlijk onwijs naar uit, want de Haagse Spotlight, ja, dat is zeg maar een item of een rubriek

in mijn programma, waarbij ik dan een Haags talent een week lang in de spotlight zet. Dat betekent dat ik een week lang over deze artiest zal gaan vertellen en een week lang ook deze artiest zal gaan draaien in de ochtendshow. Maar dat komt dus zo meteen. Als je benieuwd bent naar deze, ja, het is echt een beetje een hip-hop fanaat. Eerst heb ik nog gewoon lekkere muziek vanuit de playlist voor jullie klaarstaan. En het nummer wat ik zo meteen ga draaien, dit is wel echt mijn song. Gewoon voor deze zomer is dit mijn tune. Het is van een Duitse artiest. En voor mij is dit wel echt de ultieme doorbraak van deze guy. En het geeft me wel een beetje summer vibes. Daarom ook dat het mijn zomertune is. Want wanneer jij je ogen sluit, je luistert naar dit nummer. En je moet je voorstellen dat je op het strand staat. Het zonnetje schijnt. Je moet wel echt zonnebrandcreme gebruiken, want anders verbrand je. Ja, je ruikt het zand, je ruikt de zee. Je hoort de meeuwen op de achtergrond. En wanneer jouw cocktail aankomt, hoor jij dit nummer. Magnetic Bausa.

We hebben net even voor 9 gebeld natuurlijk met de dierenambulance. Dat doen we elke woensdag. En dan worden we op de hoogte gehouden door John van alle highlights eigenlijk wat er afgelopen week dan is gebeurd. Maar ik heb ook nog even een dierennieuwtje. En dit dierennieuwtje dat komt vanuit de politie Scheveningen. Hier is namelijk gisteravond een hond gevonden op de visafslag in Den Haag. En deze hond is zijn baasje kwijt. En er wordt eigenlijk gevraagd van, joh, ben jij het baasje of ken jij het baasje? Of je dan contact zou willen opnemen naar de politie en dan wil vragen naar de politie Scheveningen. Nou, ik zou de hond even omschrijven. Het gaat om een hond, een kleine hond. De hond is wit, heeft wat, een beetje wat langere haren. Maar rondom zijn ogen heeft hij zwarte vlekken. 1 oortje is zwart. En ook op zijn rug heeft hij 4 zwarte vlekken. En als het goed is, hier staat dat de naam Sunshine is. Dus ben jij of ken jij het baasje van Sunshine? Neem dan contact op met de politie in Scheveningen, want hun hebben deze hond gevonden. Dus aan de visafslag. En ik zou zeggen, ja, zorg dat je zo snel mogelijk contact opneemt als jij weet waar deze hond hoort. Want je kan je voorstellen dat voor dit beestje op dit moment natuurlijk, ja, het heel stressend kan zijn. Omdat hij zoiets heeft van, ja, maar wacht eens even, waar zijn mijn ouders? Waar is misschien mijn papa, mama? In ieder geval, waar zijn mijn baasjes? Ja, voor honden voelt dat natuurlijk een beetje als ouders. Dus waar zijn die? En om die hond dan te zorgen dat die hond zo snel mogelijk uit die stress komt. Dus contact kan je opnemen met de politie Scheveningen.

0: Wat een lekkere track. Hoe mooi dit is van Meijendel.
1: De Haagse Spotlight.
0: En deze hele week staat niemand minder dan Jack Faded in de Haagse Spotlight. En Jack Faded is een Haagse artiest. Maar buiten dat hij zichzelf als artiest profileert, kan je hem ook kennen van 5-4. Hij heeft 5-4 opgericht en 5-4, dat is een hip-hop platform wat eigenlijk hip-hop fanaten bij elkaar brengt hier zo in de stad. Ze organiseren bijeenkomsten, ze organiseren of hosten leuke avonden op verschillende podia's hier zo in de stad. En de afgelopen 5 jaar heeft Jack Faded eigenlijk niet zo hard aan zijn eigen muziek gewerkt, maar hij heeft vooral iets teruggegeven aan de community. En nu, 5 jaar later, 5 jaar nadat hij zijn laatste solo nummer heeft uitgebracht, zei hij, weet je, het wordt weer tijd. Het wordt weer tijd dat ik zelf even een nummer ga uitbrengen. En dat ik gewoon mezelf weer vanaf mijn creatieve kant laat horen. Nou, zo gezegd, zo gedaan, schreef hij het nummer Culture Vultures. En in dit nummer, en dan vooral in het tweede gedeelte van het nummer, spreekt hij, is hij ook heel kritisch. En durft hij ook kritisch te zijn naar de hip-hop scene toe. En durft hij in het nummer ook kritische vragen te stellen. Nou, het is een super lekkere tune. Het heeft een beetje een old school hip-hop vibe. En aan het begin word je meegenomen eigenlijk echt gewoon de stad in. Want hij heeft het over, joh, als hij vanaf de A12 naar binnen rijdt, dat hij dan hier de mooie skyline van Den Haag ziet. En dan weet je gelijk, ja man, dit is gewoon een nummer om trots op te zijn als Haagenees zijnde. En daarnaast dus ook het kritische randje. Ja, ik vind het lekker. Jack Faded, de Haagse Spotlight van deze week met het nummer Culture Vultures.

0: My Body Isn't Ready van Somber. En daarvoor hoorde je de Haagse spotlight van deze week, Jack Velet met Culture Vulture.
1: Haagse headlines.
0: Goedemorgen, het is 2:58 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Goed nieuws. De 14-jarige Demilie uit Den Haag, die sinds zondag werd vermist, is weer terecht. Dat laat de politie weten. Ze bedankt iedereen die heeft meegekeken en het opsporingsbericht heeft gedeeld. Reis je volgende week met de trein? Let dan goed op. Van dinsdag 28 juli tot en met vrijdag 31 juli rijden er geen treinen tussen Schiedam Centrum en Den Haag Hollandspoor. ProRail werkt aan het spoor en de NS zet bussen in. Houd rekening met ongeveer een half uur extra reistijd of reis om via Gouda. En het programma van The Hague African Festival ziet er dit jaar iets anders uit. Door veranderende omstandigheden en het uitblijven van gemeentelijke subsidie wordt het festival verspreid over de zomer en het najaar. De grootste publiekstrekker, Afrobeat in the Park, verhuist naar 19 september in het Zuiderparktheater. De organisatie benadrukt dat het festival doorgaat en blijft inzetten op muziek, film, kunst en Afrikaanse cultuur voor iedereen. En dan het weer van vandaag. We beginnen met veel bewolking en plaatselijk kan nog wat lichte regen vallen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door en is een enkele bui niet uitgesloten. Met een matige noordwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Kortom, een dun zomerjackie is vandaag zeker geen overbodige luxe.

We zijn hier bij Den Haag FM altijd op zoek naar de leukste, interessantste dingen die er allemaal gebeuren hier zo in de stad. Nou, heb jij nou een verhaal of heb jij iets waarvan je denkt, ja, maar dit verdient een plekje op bijvoorbeeld de radio? Dan wil ik jou graag uitnodigen om mij een berichtje te sturen. Dat kan jij doen naar mijn e-mailadres. Dat is sanji@denhaagfm.nl. En Sanji schrijf je als volgt: S-A-N-G-I-E. Dus heb je zoiets van, ja, ik heb iets, Sen, wat echt op de radio moet komen, dan mag je mij gerust een berichtje sturen. Daarnaast heeft de ochtendshow momenteel ook zijn eigen Instagram-account geopend. Nou, en hoe makkelijk kan het zijn? Dat Instagram-account heet letterlijk de ochtendshow. Ja, geloof het of niet, maar die stond nog open, dus die is gewoon geclaimd. Dus daar mag jij ook een berichtje naar sturen. Dus heb jij iets wat in deze zomer gaat gebeuren? Stuur dan gerust een mailtje naar sanji@denhaagfm.nl of slijt in de DM bij De Ochtendshow. Mr. Know-it-all, Teddy Swims.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Ja, geweldig. Vandaag Haagse Bakkie met Chickie.
1: Ja, gezellig.
0: Ja, gezellig. Nou, je ziet er weer lekker mooi roze uit.
1: Ja, gisteren was ik ook een beetje roze, hè? Maar ja, ja.
0: Ik heb het jou eerder gevraagd. Wat is jouw favoriete kleur? En dat is volgens mij alle kleuren.
1: Ja, alle kleuren van de regenboog, zeg ik dan altijd.
0: Ja, ja, ja, precies.
1: Eigenlijk een klein kindje. Nee, ik vind alle kleuren leuk. Maar ik hou wel van een beetje felle kleurtjes. I love it.
0: Ja.
1: Maar ja, en vandaag is zacht roze.
0: Ja, heel mooi. Ik heb jou ook nog nooit volgens mij helemaal in het zwart gezien. Dat zou ik ook heel gek vinden, denk ik.
1: Nou, ik heb wel zwarte kleren natuurlijk. Maar ik hou wel echt van printjes en vrolijke kleren. En zwart valt er niet per se onder.
0: Nee.
1: Ja. Maar ik heb het wel, tuurlijk.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, ik bedoel, een little black dress. Dat heeft elke vrouw in zijn kast.
0: Yes, ja, precies. Ja, zeker.
1: Ik heb ook wel zwarte galajurken. Ja, ik heb ook wel zwarte trainingspakken. Ja, ik heb wel zwart, maar ik draag het niet heel vaak inderdaad.
0: Nee. Ik denk wanneer ik jou in het zwart zie, dan ga ik vragen, gaat het? Ben je oké? Okay?
1: Ben je in de rouw? Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, inderdaad. Ja, dat klopt.
0: Ja,
1: ik denk eerlijk dat ik alleen met van die verdrietige momenten inderdaad zwart draag. En voor de rest niet heel vaak. Dat klopt.
0: Ja, voor de rest is het altijd lekker fleurig, kleurig.
1: Klopt, helemaal.
0: Ja. I love it.
1: Ik ook.
0: Ja. Nou, we zitten vandaag weer in Ypenburg. Steeds in Ypenburg. Ja, morgen waarschijnlijk weer in de piek.
1: Ja, maar dat zeiden we gisteren ook. Maandag zeiden we dat ook. Nou ja, dus ik wacht het maar af. Ook alle gasten die ik dan voor morgen en voor vrijdag heb ik gezegd, nou, ik weet het niet. Ik hou je op de hoogte. Hou rekening met beide locaties.
0: Ja, dat is een slimme zet trouwens.
1: Ja.
0: Ja, het kan overal naartoe gaan.
1: Want ik heb ze iedere keer eerst naar de bieb gestuurd. Toen, oh nee, we zitten in Ypenburg. En toen, oh ja, we zitten toch in de bieb. En dan weer, oh nee, we zitten toch in Ypenburg. Ja,
0: ja.
1: Zo ging dat.
0: Maar
1: we zijn gewoon
0: goed
1: te horen op de radio. Maakt niet uit vanaf welke locatie, toch?
0: Nee, precies. Elke locatie is helemaal prima. En wat ga jij vandaag allemaal doen?
1: Nou, ik hoor dit jou al in het nieuwsoverzicht zeggen. We hebben er ook een artikel over op de website. Maar ik ga met de directrice van het The Hague African Festival uitgebreid hebben over het festival. Er zijn al wat events geweest. En het is natuurlijk nu totaal anders en verspreid over het jaar. Maar eerlijk, ik vind dat eigenlijk beter. Want anders heb je één moment met één groot festival. En nu heb je een hele periode, heb je iedere keer wat kleinere dingen. En ik denk dat er dan toch meer aandacht voor is. Dus ik vind het eigenlijk een positieve bijkomstigheid bij, nou ja, je wordt creatief als het niet lukt, zeg maar, hoe je het altijd deed. Dus nou ja, we gaan het daar uitgebreid over hebben. En we gaan natuurlijk weer, zoals elke woensdag, de wijk in. En vandaag is dat Laak. Dus dat is ook om de hoek bij Ypenburg, zeg maar.
0: Ja, geweldig.
1: Dus dat. Oh ja, en het is zaterdag, carnaval. Dat is natuurlijk niet zomercarnaval in Den Haag. Maar daar doen heel veel Haagse deelnemers mee. Er is ook een artikel op onze website van 2 jaar terug, geloof ik. Roos, die is een eigen uit Den Haag. Die is een eigen carnavalsgroep begonnen. En die wordt gefeatured in de NOS-uitzending aankomende zaterdag.
0: Geweldig.
1: Dus ja, dat is super tof. En de FNA11, even kijken of jij een beetje in de Caribbean vibe bent. Marcel Montano, natuurlijk helemaal soca. Family. Of Carnival van ook Marcel Montano en Destra. Welke kies je?
0: Nou ja, met natuurlijk aankomend weekend voor die laatste natuurlijk.
1: Ja, het is allebei carnaval muziek.
0: Ja, maar met de
1: carnaval
0: titel. Ja, okay. Dan ga ik voor die. Ja, jij?
1: Ik vind ze allebei goed. En ik vind Destra, zijn vrouw. En die is zo tof. Ik ben vaak naar haar concerten geweest ook. En dan ga je echt van links naar rechts, naar voor, naar achter. Die hele zaal beweegt en springt. Alleen maar springen. Beste workout ever. Ja. Maar ik was in carnaval in Londen. Notting Hill.
0: Oh,
1: dat is altijd eind augustus. En dat is 2 jaar geleden uit mijn hoofd, denk ik. En daar was toen net Family uit. En want het draait ook om familie.
0: Klopt.
1: En gezelligheid en die vibe. En dat was het nummer van dat moment. Dus ik ga toch voor die eerste.
0: Ja, snap ik. Want daar heb je natuurlijk ook die verbinding mee. En Ik hoor altijd zulke leuke verhalen inderdaad over Notting Hill carnaval.
1: Och,
0: daar.
1: Het is fantastisch. En daar is het echt 3 dagen feest. Zaterdag, zondag en maandag.
0: Ja, geweldig. Dus als je een weekend
1: van morgens
0: over hebt.
1: Tot 's avonds laat. Het gaat helemaal los. Moet je echt een keer meegemaakt hebben.
0: Nou, ik heb hem nog op mijn lijstje staan. Dus wie weet dat ik misschien dit jaar daar naartoe ga. Anders vast volgend jaar.
1: Aanrader.
0: Ja, zeker. Nou, Chickie, heel veel plezier zometeen met de Haagse bakkie. En morgen dan ben ik er weer in de ochtend ook. En ik heb geen idee vanuit waar, maar dat komt helemaal goed.
1: Yes, mooie woensdag.

0: Bakkie met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De politie zegt dat er steeds vaker drugslabs in woonwijken worden aangetroffen. Je hoort Anna Pejovic, synthetische drugsspecialist, gisteren op TV West.
6: Ja, elk productieproces binnen drugslabs, ja, daar worden gewoon heel veel gevaarlijke stoffen bij gebruikt. Daar zijn explosiegevaren, brandrisico's. De mensen die bijvoorbeeld in een drugslab werken, die zijn daar niet voor opgeleid. Volgen niet standaardprocedures, de gevaar ook weer met zich meebrengt.
5: Het was afgelopen weekend groot in het nieuws. De vondst van een werkend drugslab in de Haagse Meidoornstraat. Duizenden liters chemicaliën werden toen in een pand aangetroffen. Vermoedelijk om ecstasy te maken. 200 buurtbewoners moesten op meerdere momenten in het weekend hun huis verlaten tijdens de ontmanteling van het lab. De politie roept mensen op om het altijd te melden als ze bepaalde afwijkingen zien of merken bij hun in de buurt. En een bakwagen heeft zichzelf gistermiddag vastgereden onder een tramviaduct op de Zwarte Weg, vlakbij het Centraal Station is dat. De bestuurder is doorgereden terwijl de wagen niet onder het viaduct door kon. Het dak en de zijkanten van de bakwagen liggen er bijna volledig af. Het is niet duidelijk waarom de bestuurder door is gereden, ondanks de waarschuwingen die boven het tramviaduct hangen. Het weer nog. Het heeft geregend afgelopen nacht. Fijn voor de tuin of fijn voor de plantjes op het balkon. Het is bewolkt en daardoor een beetje fris. 17, 18 graden nu en heel veel warmer of heel veel zonniger wordt het ook niet. 19 graden is het maximale. Met ook nog een kans op een miserbui in de loop van de dag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. A voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werken.

0: Ja, Taylor Swift, Apple Light hier op Den Haag FM. Het is de hoogste tijd, ja.
1: Mensen, even uw aandacht alsjeblieft. Het is tijd voor een Haags bakkie.
0: Ja, zeker. Het is tijd voor een Haags bakkie. Je luistert namelijk naar...
1: Haags bakkie.
0: Op Den Haag FM. Ik ben tot 12 uur bij je. Mijn naam is Chicky Traxel. Ik zit op de stoel van Jessica. Die heeft lekker vakantie. 6 weken met haar 2 meiden die zomervakantie hebben. Die zitten nog op school. Dus dan neemt ze altijd lekker een paar weken vrij om quality time te hebben met haar gezin. Volgens mij gaat ze ook ergens deze vakantie nog ook op vakantie. Maar voor de rest is ze gewoon lekker in Den Haag met haar 2 meiden. En ik zit hier om de honneurs waar te nemen. En ik vind dat altijd heel gezellig. Superleuk dat je ook weer luistert. Want ja, Haags Bakkie is zo'n gezellig programma, vind ik altijd. Waar allerlei mensen uit de stad op de koffie of op de thee komen. En dan hebben we het over wat er speelt in hun leven, wat er speelt in de stad. Vandaag gaan we de wijk in. En dat is de wijk naast dit stadsdeel. We zitten in Ypenburg nu. Maar als we in het centrum zouden zitten, in de Biep, is het ook de wijk die grenst aan het centrum. Namelijk Laak. Kwartier. Ja, Laak. Laak grenst aan zowel Ypenburg als aan het centrum. En we gaan de wijk in. Dat doen we altijd op woensdag. En dat is superleuk, want we gaan ook nog dichten. Want degene die langskomt doet van alles met spoken word en met poëzie. En schrijft ook zelf hele prachtige, mooie dingen. Dus strakjes dat. Voor de rest ook nog aandacht voor het Die Heek African Festival. En ik heb natuurlijk de Haagse plaat, de Effen na 11. Hij is niet Haags trouwens. De Effen na 11. En ik ben helemaal in de sfeer van zomercarnaval. Want dat is dit weekend. Dus ja, lekker vrolijke muziek. Het weer is niet zo vrolijk. De zon laat zich niet echt zien nog deze ochtend. Maar ja, dan komen wij weer lekker in tropische, zomerse, Caribische sferen met de Effen na 11. Ga naar onze Instagram en dan kan je stemmen. Ik zal hem ook strakjes nog even laten horen. Maar ik ga eerst Haagse muziek laten horen van Direct. En daarvoor nog de Underdog Project Sun Club met Summer Jam.
2: Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.

0: Ja, mooie klanken van Lucas Steve en Jordan Shaw. Heart First hier op Den Haag FM.
1: Effe na 11.
0: Nou, je hebt nog iets langer dan een half uur om te stemmen op de Effe na 11. En ik ga eventjes jullie laten horen waar je uit kan kiezen. Aankomende zaterdag is het zomercarnaval. Ja, en dat is wel niet in Den Haag. Nou weet ik wel dat de oude Haagse carnavalskoningin, want er wordt altijd een koningin en sinds volgens mij 2 jaar geleden ook een koning gekozen en dat waren uit Den Haag broer en zus. Dat was hartstikke leuk natuurlijk. En toen had ik ze in de uitzending 2 jaar geleden rond ook dat zomercarnaval en toen zeiden ze ja, eigenlijk moet er een kleine soort van zomercarnaval ook op Scheveningen op de boulevard komen. Nou, dat zou ik ook fantastisch vinden. Ja, en omdat er veel deelnemers zijn dus ook uit Den Haag. Op onze website staat trouwens een heel leuk artikel. Volgens mij van vorig jaar. Roos, die is haar eigen carnavalsgroep begonnen. Met alleen maar vrouwen. En dat was een droom van haar. En ze had zo'n lijstje met een een bucketlist. Ja, een bucketlist. En ze ging gewoon afvinken. En elke maand deed ze dan wat. En dat is ze ook blijven doen. En een van die dingen was dus een carnavalsgroep oprichten. Nou, daar kwam heel veel bij kijken. Maar we zijn 3 jaar verder en ze heeft nog steeds de carnavalsgroep. En ze hebben vorig jaar zelfs een prijs gewonnen. En aankomende zaterdag doen ze weer mee. En let op, is er een speciale reportage gemaakt over haar carnavalsgroep die ook meedoet met carnaval, dus zaterdag. Nou, om in de sfeer te komen, dacht ik, de Effe na 11 gaat in de sfeer van carnaval. Ik heb 2 nummers van Marcial Montano uitgekozen. De eerste is Carnival en dat zingt hij samen met Destra Garcia. Ik ga hem afdraaien.

Ja, ik zie mezelf al helemaal springen, hoor. Ik vind het echt helemaal gezellig. Het is echt de beste workout die je maar kan hebben. Ja, ik vind hem fantastisch. Ik ben ook wel een beetje fan van Destra. Ik ben meerdere keren naar haar concerten geweest. Ja, en dan spring je van rechts naar links met het hele publiek. Het is altijd één groot feest en kan je nagaan in zo'n carnavalstoet. Ja, je gaat daar sneller van dansen, sneller van springen. En dan ben je zo heel Rotterdam door. Maar een ander nummer, wat ook van Marcia Montano is en Skinny Fabulous dit keer, dus twee mannen, is het nummer Family. En dat is 2 jaar geleden, was dat echt het carnavalsnummer van het moment. Ik was toen op Notting Hill Carnaval in Londen. Daar wordt het altijd heel groot gevierd. En ja, dat is toch ook wel echt een heel gezellig nummer. Komt-ie.

Ja, nou echt. Ik vind ze allebei heel leuk. Ik kan bijna niet kiezen. Daarom laat ik de keuze aan jullie. Welk gezellige carnavalsnummer moet ik draaien dadelijk? Family of Carnival? Allebei van Machel Montano. Ga naar onze socials. Dan kan je op ons verhaal stemmen en laten weten welke carnavalskraker ik strakjes moet draaien. Even na 11:00.

0: ochtend.
1: Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM. Je luistert naar Haags Bakkie met Chicky Traxel.

0: Ja, ik vind dat een hele goeie hoor. Ben je irritant? Ga dan maar lekker weg. Ik ga wel door met mijn leven. Lekker feesten. Yeah, you go girl. Roxy Dekker hier op Den Haag FM.
1: Haags Bakkie.
0: Ja, Haags Bakkie. Daar luister je naar. Natuurlijk altijd leuke gasten uit de stad over alles wat er gebeurt hier. En vandaag is Augustine er.
2: Ja.
0: Welkom. Zij is de directeur van The Hague African Festival. En ach, wat staat er weer veel programma. Want je hebt al een hele geweldige expositie achter de rug in Amare.
2: Ja.
0: Daar heb je vorige week nog alles over verteld in Haags Bakkie. En dit weekend staat er ook weer een mooi programma op de agenda. Maar we moeten natuurlijk beginnen met... Ja, het festival was altijd heel groot.
2: Ja, zeker.
0: Op één dag, fantastisch. Iedereen zette het altijd in zijn agenda.
2: Ja.
0: Maar dit jaar is het wat anders. Jullie hadden wat problemen.
2: Ja.
0: Vertel, hoe was het altijd en hoe had je het voor dit jaar ook voor ogen?
2: Ja.
0: En hoe is het uiteindelijk geworden?
2: Ja, nou, dat haalt inderdaad tegelijkertijd ook wat herinneringen bij me op hoe het festival altijd voor Den Haag is geweest natuurlijk. Vanuit de stad naar Zuiderpark, dan Zuiderpark Theater. Was het altijd zo'n, laten we zeggen, zo'n laatste dag op een zondag in juli. Hè, dat zo'n mooie festival plaatsvindt met eten, met muziek.
0: Heel veel eten.
2: Gemeenschap en het brengt echt iedereen bij elkaar. Ja. Van allerlei achtergronden, van allerlei kleuren, culturen, zeg maar. En dat was altijd toen. En daar keek iedereen ook echt naar uit. Hè. Dat was altijd gemarkeerd in de agenda. En dit jaar hebben we dat toch helaas anders moeten doen. Want het parkprogramma, wat we dan altijd in Zuiderpark Theater organiseren, is laagdrempelig. Hè. We willen zo goed mogelijk voor zorgen dat de hele familie er gratis naartoe kan. En dat doe je niet zonder subsidies, zeg maar.
0: Hè. Ja.
2: Dus de gemeente Den Haag wel echt als een grote naam, zeg maar, normaal gesproken achter. En dat is dit jaar ietsje anders. Dat hebben mensen ook wel, denk ik, in zijn geheel aan evenementen gemerkt. Hè. Er kwam in de krant Alanis Morissette, die wel subsidie kreeg van de stad. De Opposite bijvoorbeeld, weet je. En waar wij helaas dus niet uit die keuze zijn gekomen. En het dus anders moeten aanpakken. Waarbij wij dus hebben gezegd van, joh, het festival is breed. Het is gevuld met een expositie, een film, een talentenprogramma. We gaan het gewoon even verspreiden. En we zorgen dat mensen de hele zomerperiode kunnen genieten van het ene en na het andere. En dan gaan we er gewoon creatief mee aan de slag. En zorgen dat de Hague African Festival alsnog staat. We hebben een hele mooie samenwerking gehad met Amare. Amare op 4 juli. Nou, er kwam een top act van Senegal, Baba Maal, optreden. En wij mochten daarvoor het geheel, zeg maar, organiseren. Waarbij we onze markt brachten voor het programma. We hadden Afrobeats met orchestra, met de residentieorkest. We hadden ook DJ's, DJ Wire en alles hadden we er ook staan. We hadden een talk, een documentaire over een Haagse Ghanese koning. En de betekenis daarvan. Dus we hebben echt wel met
0: wie is die Haagse? De Ghanese koning?
2: Dat is Dennis Toppin.
0: Oh, wow.
2: Dennis Toppin, ja, die komt uit Den Haag, is Ghanese. En hij is ook koning voor ontwikkeling van een bepaald gebied in Ghana. Dus daar hebben we het ook over gehad.
0: Oh, wow, ja, want ook de oprichter van het The Hague African Festival, die is ook een dorpshoofd of iets dergelijks.
2: Ja.
0: En die is verhuisd van Den Haag weer naar Ghana.
2: Ja, George Duncan. Duncan is inderdaad heel lang het gezicht geweest van The Hague African Festival.
0: Ja.
2: Daar heb ik ook toen meegewerkt. Sinds 2012 zit ik al bij het geheel van het festival, zeg maar. En die heeft dat altijd heel mooi gepresenteerd met een verhaal en strak. En ja, die heeft ook zelf op een gegeven moment de keuze gemaakt om Nederland om te ruilen voor weer in Ghana. En die woont daar. Waardoor we dus als jong team het festival, zeg maar, overhandigd hebben gekregen. Hij is hier en daar nog wel als adviseur hier, zeg maar, bezig. Maar hij heeft dat inderdaad gedaan. En dat verhaal komt best wel vaker voor dat iemand dan ook een verantwoordelijkheid neemt om een ontwikkeling te bedienen ergens in een omgeving in Ghana. Ja,
0: ja, hey, mooi. En hoe vind je dat eigenlijk? Back to his roots en weer terug naar Afrika.
2: Ja, Ik vind het heel
0: Gebeurt
2: mooi.
0: Dat veel of zie je dat niet veel in jouw omgeving?
2: Je ziet het niet veel. Er zijn een paar uitzonderlijke mensen van de gemeenschap die daarvoor kiezen. En het is aan de ene kant is een koningschap vanuit bepaalde Afrikaanse termen of Ghanese termen iets anders dan hier. Hier ben je natuurlijk royaal, rijk en heb je de één rol, zeg maar. En daar zit dat toch wat anders. Daar ben je een bepaalde koning en verantwoordelijk voor bijvoorbeeld ontwikkeling of het landgoed en dergelijke. En heb je toch wel een bepaalde visie erbij. En de ene die rol heeft, die kiest ervoor om dat tussen Ghana en Nederland te doen. Dus net als hoe bijvoorbeeld een NGO te werk gaat, hè, met projecten in het buitenland en dat dan zo samentrekt. En de ander die zegt van nou, ik vind het helemaal geweldig om gewoon terug te gaan wonen. Op een manier wat mij bevalt. Af en toe de lichten uit met de ventilator erbij, weet je wel. Maar alsnog dat ik ga niet van mijn leven. Dus ik vind dat heel mooi om te zien. En dat je na 30 jaar gewoon te hebben in Nederland, zoals dat bij George Duncan is, dat hij die keuze kan maken, vind ik heel mooi. Ja,
0: ja, geweldig. Hey, nou, we waren dus bij 4 juli, hoe geweldig dat was.
2: Ja, absoluut.
0: Toen de expositie.
2: Ja.
0: En dit weekend?
2: Ja, na de hele mooie expositie, dat heet Africa Everywhere. Dat is, om nog even te belichten, dat zijn kunstwerken die door jongeren vanuit heel Den Haag zijn gemaakt onder leiding van Stichting Topaze. En zij zijn echte professionele visuele makers die van alles, oude cd's, oude laptops, van alles kunnen creëren wat uitbeeldt tot een mooie vrouw of een mooie man met dreads bijvoorbeeld. En zij zijn aan de slag gegaan en hebben die werken 2 weken lang in Amare laten te zien.
0: Ja, maar ook hele mooie stoffen zag ik.
2: Stoffen, ja. Inderdaad. Kapsels. En het was zo mooi, omdat het allemaal ging om fashion en haarstijlen vanuit Afrika. Er zitten allerlei verhalen achter. En nu we dat hebben gehad, hebben we ondanks, eind juli is Beestel de dag van onze festival. Dat hebben we nog niet zo kunnen organiseren. Dus het wordt deze zondag in het filmhuis is er een film. En die film, dat is Atlantiek. Atlantiek, dat is een Senegalese film. En het zoomt in op een stijl die trouwt in het land van herkomst, vervolgens immigreert en te maken krijgt met de uitdagingen die bij migratie en relaties horen. Het is een hele mooie film. Dus je kan nog kaartjes kopen. En,
0: is er ook een aftertalk? Of is er ook eten? Want dat hoort wel een beetje altijd bij de African Festival.
2: Er is daarna een afterborrel, om dat zo te zeggen. Dat we even drankje nemen en dergelijke. Dus dat hebben we wel.
0: Ja, en napraten kunnen we ook dan achteraf gezellig.
2: Het napraten. Dus dat staat op de agenda.
0: Nou, mooi. En wat er dan later nog deze zomer is, daar gaan we het strakjes over hebben. Maar ik ga eerst een bakje koffie of thee voor je halen.
2: Yes.
1: Mensen, wie gaat de koffie
3: je
1: halen?
3: Je luistert naar Haags Bakje met Jessica Mendels. Maar dan zonder Jessica, maar met Chickie Traxel.

0: In American Girls are here, African Girls. Ja!
1: Haags Bakkie.
0: Ja, want we hebben het over DHEC African Festival. Augustina is aangeschoven hier zo bij mij in de studio. Ja, directeur van het prachtig mooie festival. Wat dit jaar niet op één dag is, maar eigenlijk al vanaf begin juli is begonnen. En het gaat door tot nog 19 september. Ja. Want dan gaat er wel iets weer heel moois plaatsvinden. En dat is dan eigenlijk de laatste zaterdag van de zomer. Want vanaf 21 september begint de herfst.
2: Ja, inderdaad. Nou, dat gezegd hebbende sluiten we daarmee ook heel mooi de zomer af, zeg maar. En we gaven het al aan, omdat we het festival altijd gratis aanbieden voor de hele familie. En dat met subsidie iets anders is gegaan, moeten we wat creatiever zijn. En hebben we even moeten uitwijken naar september. Niet iedereen vindt dat leuk. Onze vaste kok bijvoorbeeld, Lama, die altijd het Afrikaanse eten maakt. Die dacht, waarom in september? Ik zeg, ja, weet je, we moeten gewoon even creatief zijn. Om alsnog een parkprogramma te presenteren. We noemen het dan even een Afrobeats and Concert. Waarbij we dan inderdaad de zomer afsluiten. Op een manier waar eten en markt alsnog samenkomt met live optredens en DJ, allemaal voor Afrika. En waarbij we ook zeggen van joh, we blijven doorgaan. We laten de tegenslagen die we hebben gehad wat subsidies betreft ons niet stoppen. En we presenteren alsnog iets moois voor de hele familie.
0: Nou, wauw. Ja, want hoe belangrijk is het dat dit festival er is? Wat betekent dit voor al die communities? Want het is een hele grote community. Het is een mega groot continent.
2: Absoluut, ja.
0: Zoveel landen. Wat betekent dit voor die mensen?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, wij zijn natuurlijk als jong team hebben wij het festival aan ons overhandigd. Hè, in 2023, waarbij we in 2024 weer een editie hebben kunnen organiseren. Want rondom het festival lag het even stil. En we hadden toen mooi weer. En qua promotie hadden we gewoon gedaan wat we konden. En er kwamen al 5000 mensen op af. En dat laat al zien hoe belangrijk dat is gewoon voor mensen die behoefte hebben aan cultuur, verbinding. Een platform ook, omdat we daarmee ook een talentenprogramma, een podium geven. Opkomende talenten binnen de Afrikaanse genres een podium geven om op te treden, omdat ze ook net zo goed zijn. Van allerlei hoeken is er gewoon behoefte aan zo'n festival. Al is het iemand ontmoeten en daarna ook leren over andere culturele achtergronden in de stad. Ja.
0: Ja, heel mooi. Ja, wat zijn jouw eigen roots? Van welk land ben jij?
2: Mijn roots liggen in Ghana. En er is in Den Haag best wel een grote community van.
0: Weet je hoeveel Ghanese mensen afkomst? Ongeveer?
2: Dat is een hele goeie. Kijk, in zijn totaal in Nederland weet ik wel de cijfers. Dat ligt zo ongeveer 25.000, weet ik. Een groot deel woont in Amsterdam, zeg maar. Dus dan hebben we het over een 10.000 uit mijn hoofd. En dan is daarnaast, pak een beetje, de laatste statistiek die ik heb gehad was rond de 6.000. Volgens mij in Den Haag en de rest dan over andere steden en gebieden. Dus rond die cijfers ligt dat. En dat is best wel een tweede grote stad waar Ghanese zijn vertegenwoordigd.
0: Ja, zeker. Ja. Hey, en je zei net al qua artiesten. Jullie zijn in juli natuurlijk begonnen met een Senegalese artiest.
2: Ja.
0: De film dit weekend is ook uit Senegal.
2: Ja, absoluut.
0: Waar ga je altijd kijken als je naar artiesten op zoek bent? Welke landen en welke artiesten? Hoe doe je dat?
2: Ja, dat is een hele goede vraag, omdat Afrika zo groot is.
0: Ja, daarom.
2: Is,
0: dus waar begin je?
2: Landen. En wij beginnen altijd, ons vertrekpunt is altijd ons thema. En dat is dit jaar Beyond Independence, zeg maar.
0: Oh, wauw.
2: En wat het betekent is dat we vanuit de gemeenschappen die hier vertegenwoordigd zijn, kijken naar het gevoel van thuis hebben. Hè? Je hebt heel veel mensen die hier zijn gemigreerd en in Den Haag zien als een thuis. Maar heel veel culturele elementen met zich meenemen. En daarin kijken we naar welke groep kan ons ook vertellen over hoe thuis eruit ziet. En dat is dan voor dit jaar, hebben we een selectie gemaakt, was Senegal daaruit uitgevallen als land die daar hele betekenis in heeft. Ook omdat zij een bepaalde reeks van artiesten hebben die heel traditioneel en met een eigen verhaal zeg maar bezig zijn. Hier in de community ook hebben we een groep die altijd onze opening verzorgt met drums, speciale drums vanuit Senegal. En daarbij waren we voldoende geïnspireerd om Senegal als lopende lijn te kiezen. kiezen. En daarop in te gaan wat Senegal als land biedt. En wat Senegal als roots heeft. En hoe zit de gemeenschap in elkaar? En waar zijn ze vooral? En hoe voelen zij zich thuis hier? Welke eten komt erin voor? Welke muziekinstrumenten? Waarbij ze alsnog Nederlands zijn, maar ook nog heel mooi iets dragen van thuis. En vandaar dat wij zo die selectie maken. En dan dus ook een bewuste keuze kunnen maken op welk land we dan richten.
0: Ja, ja. Mooi. Nou ja, ik heb Surinaamse roots. En dan heel ver terug heb ik ook ergens een voorvader in Afrika. Want ja, die
2: is heel vaak zo.
0: Die zijn natuurlijk tot slaaf gemaakt en richting het Caribisch gebied gegaan.
2: Ja.
0: Maar als ik dichterbij kijk in Afrika, jij bent dan van Ghanese kom af.
2: Ja.
0: En dan heb je dat, de panel talk en ook de film bijvoorbeeld dit weekend.
2: Ja.
0: Ja, dat gaat dan over thema's. Dan denk ik, dat gaat mij eigenlijk ook aan.
2: Ja.
0: In hoeverre leer jij iedere keer, juist omdat je met dit festival bezig bent, nog zoveel van andere Afrikaanse landen waar jij zelf niet vandaan komt? Want daar heb je ook mega verschillen tussen natuurlijk.
2: Ja, nou, ik zal je zeggen, veel van de gesprekken begeleid ik zeg maar als directeur, omdat ik ook daarnaast moderator ben. Past het goed in het plaatje dat ik ook de gesprekken vaak leid rondom documentaires en de films die we presenteren? En iedere keer weer verbaast het me hoe persoonlijke verhalen, hoe mensen een ervaring hebben van de tijd dat ze bijvoorbeeld die reis maakten naar Nederland om hier te komen wonen, hun eerste winter en hun eerste beleving.
0: Ja. Dat ze de eerste keer sneeuw zien in het echt.
2: De eerste keer sneeuw zien en al die zaken, hoe de verwarming hier werkt. En dat is dan bij bepaalde groepen toch extra hoog, terwijl dat voor de buurman of buurvrouw juist heel te heet is, zeg maar.
0: Ja, grappig. Dat is voor mij ook herkenbaar.
2: Heel herkenbaar. En voor mij is dat op elk gesprek weer is dat een uitnodiging naar een nieuwe soort invalshoek op hoe iemand van een Afrikaanse land ervaart, beleeft, dingen ziet. En ook een stukje geschiedenis geeft. Soms, net zoals je aangeeft, hè, met je afkomst van uit Suriname, er zijn ook heel veel overeenkomsten in ritmes. Die vanuit bepaalde Afrikaanse landen nog worden voortgezet en gemaakt, die heel erg aansluiten op Caribische klanken. En daar zitten zoveel overeenkomsten. En dat maakt het zo mooi dat ook anderen van andere culturen naar het festival komen en zeggen van, hey, ik ben misschien niet direct vanuit Afrika, maar ik herken wel mijn roots of mijn verhaal waar misschien mijn ouders vandaan komen, of soms ook niet, kan ik wel heel sterk herkennen in de gesprekken en elementen die allemaal voorkomen.
0: Ja. Mooi.
2: Ja.
0: Nou, dit weekend al op zondag.
2: Ja.
0: Vertel even hoe laat, waar en zijn er nog tickets? Hoe kom ik eraan?
2: Ja, zeker. Via de website van Filmhuis Den Haag hebben wij op zondag vanaf 4 uur... hebben wij dus de filmvoorstelling van Atlantiek. Het begint om 4 uur. Film is ongeveer een 1,5 uur. Ik heb een inleiding, dat wordt gepresenteerd door mij. En daarna kunnen we nog even na gesprek houden in het cafeetje in het Filmhuis Den Haag. Dus via de website haal je ticket, wees erbij en kom ook gewoon genieten van mooie invalshoek op het leven die wij soms overslaan of niet voldoende zien, maar ook kunnen begrijpen hoe iemand van een andere afkomst het leven in een westerse land ervaart.
0: Ja, nou, zet ook alvast 19 september in je agenda. Want dan is in het Zuiderpark live muziek. Op onze website kan je ook alles teruglezen. En natuurlijk op de website van Die Heek African Festival. Je had het over beats. Je hebt nog een paar minuten, mensen, om te stemmen op de NA11. Blijf even luisteren ook, want ik ben benieuwd waar jij voor kiest. Dit is carnavalmuziek, zomaar carnavalmuziek.
2: Okay.
0: En daar heb je ook wel een beetje misschien herkenbaar beats. Luister maar.
2: Ja. Ja.
0: Family.
2: De soca.
0: Of carnaval. Ja, allebei soca. Want ja, dat is, hoort echt bij carnaval. Ga je voor nummer 1 of nummer 2?
3: Ik ga voor nummer 1.
0: Jij gaat voor nummer 1.
2: Jawel.
0: Nou, jij kan ook je stem laten horen. Dat kan nog, 10 minuutjes ongeveer. En dan ga ik zo meteen na het nieuws en naar Chappelle Rowan voor jou de FNA11 draaien die jij hebt gekozen. Augustina, dankjewel, hè?
2: Jij ook.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Chicky Traxel.

0: komt bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De politie zegt dat er steeds vaker drugslabs in woonwijken worden aangetroffen. Je hoort Anna Pejovic, synthetische drugsspecialist, gisteren op TV West.
5: Ja, elk productieproces binnen drugslabs, ja, daar worden gewoon heel veel gevaarlijke stoffen bij gebruikt. Daar zijn explosiegevaren, brandrisico's. De mensen die bijvoorbeeld in een drugslab werken, die zijn daar niet voor opgeleid. Volgen niet standaardprocedures, de gevaren ook weer met zich meebrengt.
4: Het was afgelopen weekend groot in het nieuws. De vondst van een werkend drugslab in de Haagse Meidoornstraat. Duizenden liters chemicaliën werden toen in een pand aangetroffen. Vermoedelijk om ecstasy te maken. 200 buurtbewoners moesten op meerdere momenten in het weekend hun huis verlaten. Het drugslab in de Haagse Meidoornstraat. Duizenden liters chemicaliën werden toen in een pand aangetroffen, vermoedelijk om ecstasy te maken. 200 buurtbewoners moesten op meerdere momenten in het weekend hun huis verlaten tijdens de ontmanteling van het lab.

0: en daardoor een beetje fris. 17, 18 graden nu en heel veel warmer of heel veel zonniger wordt het ook niet. 19 graden is het maximale, met ook nog een kans op een miserbui in de loop van de dag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Nu Haags Bakkie.

Ja, How Do I Feel van Run Day. En ja, en nu totaal iets anders, namelijk de Effen na 11. En jullie kozen massaal voor carnaval. Ja, het is natuurlijk zomercarnaval. Dus dan snap ik dat je voor die titel gaat. Ja, ik vond ze allebei zo leuk. Maar jullie hebben echt met hele grote voorsprong gekozen voor Marcia Montano en Destra Garcia. Carnaval, hier is die, jullie Effen na 11. Stop.

0: Carnaval, de Even na 11, helemaal in het thema van zomercarnaval. Weliswaar niet in Den Haag, maar daar doen zoveel mensen uit Den Haag mee. Met een mega groot, volgens mij is het het grootste outdoor gratis event van Nederland. Carnaval, zomercarnaval in Rotterdam dit weekend. Jullie kozen dus voor de Even na 11 Carnival.
1: Haags Bakkie.
0: Yes, daar luister je naar elke maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12 op jouw Den Haag FM. En elke woensdag gaan we de wijk in. Nou ja, en deze week reizen we af naar Laak. Een stadsdeel vol contrasten, karakteristieke portiekwoningen, bedrijvigheid rond Hollands Spoor, de creatieve Binkhorst, oude volksbuurten en bewoners uit alle hoeken van de wereld. En bij mij zit iemand die Laak inmiddels van dichtbij kent. Dichter en woordkunstenaar J.D. van Zijl. J.D., goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Welkom. Leuk dat je er bent. Ja, je bent geboren in Rijswijk, maar opgegroeid in Den Haag. Toen ben je even de stad uitgegaan. Je ging studeren in Tilburg. Nu woon je inmiddels weer in Laak. En ja, ik ben benieuwd, waarom voelde toen je terugkwam weer meteen als helemaal thuis in Laak?
2: Dat is een hele goede vraag, waarom ik me meteen weer thuis voelde. Ja, ik denk dat een groot deel toch ook, ondanks dat Laak niet bij het strand ligt, maar ik ben toen verhuisd naar Tilburg. Dus het strand is hetgeen wat me echt weer thuis bracht. En specifiek Laakkwartier is, het is zo'n aparte wijk. Je hebt aan de ene kant heb je dus zo veel mensen die gewoon op straat hangen. Het kan best ook nog wel eens een agressieve sfeer zijn in de avond. En tegelijkertijd zie je opeens weer allemaal kunstenaars lopen. En eigenlijk die mengelmoes van allerlei verschillende mensen die bij elkaar zitten, dat is wat voor mij altijd Den Haag heeft gemaakt. En wat het nog steeds doet. En ja, als je, dat is denk ik het eerste wat mij echt weer helemaal thuis liet voelen. Is dat ik gewoon één was met een soort brei van allemaal verschillende mensen.
0: Hey, die brei van allerlei verschillende mensen, dat vind ik ook van Den Haag. Maar is Laak dan echt zo'n wijk waar je dat echt heel erg goed ziet en voelt? Dat, meer dan misschien in de Vogelbuurt of ja, een andere wijk?
2: Voor mijn gevoel wel. Omdat er sowieso echt heel veel verschillende culturen zijn. Dus mijn bovenburen zijn Joegoslavisch. De mensen naast me zijn Turks. En de man die daar weer naast woont, dat is echt de meest volksbuurt Hagenees die ik ooit heb ontmoet. Die zit eigenlijk elke dag in zijn portiekje. Zit naar iedereen te zwaaien. Met iedereen een praatje aan te maken, te gaan. Ja, als je niet snel genoeg langzaam loopt, dan
0: zit je vast.
2: Ja, dat is echt kicken. En ik kan het niet precies zeggen hoe het met andere buurten vergelijkt. Want daar woon ik nu niet natuurlijk. Maar ja, bijvoorbeeld een Vogelbuurt heb ik toch het gevoel dat het al iets meer een bepaald soort mensen is wat er woont. En hier, ja, ik zie echt alles lopen. Soms zie je ook opeens een verdwaalde, ja, wat rijker iemand. Met een soort mooi stropdasje en een pakje aan. En dan daarachter lopen weer gewoon een paar gasten in een trainingsboek. Ja, toch weer wiet te roken. Dus dat is wel gewoon wat er gebeurt.
0: Hey, als ik dan naar jou kijk. Ja, je hebt een goede Haagse mat.
2: Ja.
0: Dat is nu natuurlijk ook wel helemaal in de mode. Dus vertel, is dat iets wat je altijd al hebt? Of heb je dat de laatste jaren?
2: Nou, ik heb wel gewisseld tussen haarstijlen. Maar ik denk dat om de 2 jaar heb ik wel altijd weer een Haags matje.
0: Ja?
2: Dan komt het altijd weer op terug. En dan op een gegeven moment gaat hij eraf. Of dan ga ik weer even helemaal kort. Maar ja, het lokt gewoon. En ik heb hem nu ook weer. Ik weet ook niet hoe het is gebeurd. Ik denk er ook nooit over na. Ik heb altijd opeens weer een Haags matje.
0: Hey, en hoe was dat toen jij in Tilburg was? Hadden ze je dan meteen ook wel echt als Haags bestempeld? Vanwege misschien je accent, maar ook je haar?
2: Ja, zeker. Ja, ik kon nergens naar binnen lopen zonder dat ze meteen naar me riepen dat ik aangenezen was.
0: Geweldig.
2: Ja, was wel echt heel leuk. Ja.
0: Ja, dan kan ik me voorstellen. Hey, als wij vanmiddag nou naar Laak gaan, waar zou je mij dan mee naartoe nemen? Waar moet ik echt geweest zijn in Laak, vind jij?
2: Waar moet je echt geweest zijn? Ik zou eigenlijk gewoon door de straten gaan lopen. Ik zou niet zeggen, je moet per se naar deze plek. Ja, het is superleuk om naar zo'n koffiehuisje te gaan natuurlijk. Dat is al heel vet, maar ik denk dat eigenlijk, ik woon zelf rondom het Lorenzplein. Als je daar gewoon een beetje door de straten heen loopt en je ziet daar hoe de straten al bruisen, ik denk dat je dan de beste sfeerimpressie hebt. je kan best bij een winkeltje gaan zitten, maar het is juist dat hele multiculturele. Dus ja, we kunnen naar een Turks supermarktje gaan, maar dan mis je misschien het Poolse aspect ervan. Of juist een leuk koffiehuis waar alle rashagenezen een beetje rondhangen. En iedereen spreekt je toch wel aan op straat.
0: Dus, ja, is dat zo'n wijk dat mensen gewoon met elkaar in gesprek gaan? Maakt niet uit. Kleur,
2: dat is een beetje het moeilijke. Je moet het niet bij iedereen doen. En soms is het ook juist dat als je iemand aanspreekt, dat je echt een soort agressieve houding krijgt. En ja, kijk, ik kan er misschien mee wegkomen, want ik ben best groot. En dan kijken ze me boos aan en lopen gewoon verder. Dus ik kan me voorstellen dat het niet voor iedereen zo open voelt. Maar voor mij wel, ja. En ik sta best wel vaak gewoon weer met iemand te praten die ik nog nooit eerder heb gezien. En dan heb je even een kort lulgesprekje en dan loop je weer door.
0: Ja. Hey, je zei net al van, nou ja, soms is het ook een agressieve sfeer. En net benoemde je het ook al.
2: Ja.
0: Jij bent een grote man. Ja. Dus ik zou niet zo snel ruzie met jou zoeken. En dan ben je ook niet zo bang aangelegd waarschijnlijk. Maar voor mij, denk je dat het veilig voelt voor iedereen altijd op straat?
2: Ik denk dat zeker niet. Ik denk niet dat het voor iedereen altijd veilig is. Dat zou echt een leugen zijn. Ik denk wel dat het veel veiliger is dan dat je misschien zou denken. Maar ja, je ziet wel eens gewoon dingen gebeuren. Dus ja, dat hoort er ook een beetje bij.
0: Ja, jij zei Lorenzplein, het WK is net achter de rug. Hoe oranje was het in Laak?
2: Ja, dat was wel echt heel oranje.
0: Ja, toch? Ja, dat leeft al heel erg ook
2: heel
0: altijd.
2: Erg, ja. Ja. Je hebt dan opeens een straat die gewoon echt helemaal van top tot teen oranje is. Ja, dat is wel echt kick om te zien.
0: Ja, en volgens mij gaan ze ook wel de straat op. Vroeger was er ook altijd, want je hebt natuurlijk altijd in Laak gewoond. Vroeger was er ook vreugdevuur. Kan je dat nog herinneren?
2: Nee, ik heb toen hier in Laak gewoond. Ik ben opgegroeid in Ypenburg.
0: Oh.
2: Ja, maar ik weet het wel nog van het nieuws. Maar niet,
0: ja, toch? Ja,
2: ja. Maar ik heb dat nooit echt gezien.
0: Nee. Oh, je hebt ook in een hele... Ja, want Ypenburg is toch weer een hele andere wijk. Ja, wat is anders dan het grootste verschil tussen Ypenburg en Laak, volgens jou?
2: Ja, Ypenburg is heel nieuw. Dus je ziet dat mensen ook nog... Eigenlijk is... toen ik daar opgroeide, dat was denk ik dus 2006 of zo. Toen bestond de Ypenburg misschien 5 jaar of zo. Dus dat was heel nieuw. Mensen moesten hun plek vinden. En nu, je ziet gewoon dat hier allemaal mensen zitten die zijn bijna in het huis gesleten. Die zijn zo deel van die wijk geworden, dat ze eigenlijk niet kunnen voorstellen dat ze ooit ergens anders hebben gewoond. En dat voel je heel erg in de wijk.
0: Ja, wonen daar ook nog echt mensen die dus hun kinderen daar hebben grootgebracht. En dan komen nu de kleinkinderen langs, zeg
2: Zeker.
0: Maar.
2: Zeker, ja. Dat is bij mij 2-3 huizen verder woont een beetje een oud stel. En dat is precies zo. Die wonen daar eigenlijk al, zolang ze weten, in ieder geval een laakkwartier. En die zullen daar ook nooit weggaan, denk ik.
0: Ja, je bent ook heel creatief. Daar gaan we het straks over hebben. Want je hebt ook heel veel hele mooie culturele broedplaatsen in Laak. Strakjes meer daarover. Nu eerst Jennifer Lopez.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Chicky Traxel.

0: Ja, Jennifer Lopez, Waiting for Tonight hier op jouw Den Haag FM. Je luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en vandaag zijn we in Nieuws uit de Wijk in gesprek met dichter J.D. van Zijl uit Laakkwartier, stadsdeel Laak. Een wijk die volop in beweging is. De Binkhorst verandert van oud industriegebied in een nieuwe stadswijk. Er komen duizenden woningen bij en steeds meer mensen ontdekken ook Laak. Maar wat betekent dat voor de ziel van de wijk? Ja, Laak verandert ontzettend snel. Je bent zelf woordkunstenaar en heel creatief. En dan denk ik meteen aan Nest. Aan de, nou ja, de ene kant van het water heet het niet de Neerkade, maar nou ja, het zit wel daar, zeg maar, aan het water. Ik denk aan Pip. Ik denk aan Intercity. Ik denk aan Club Laak. Ja, er zijn... het Haagse hiphopcentrum zit ook in Laak. Daar zitten heel veel creatieve broedplaatsen. Voel je dat? Merk je dat? Wat zie jij dan als creatieveling in Laak?
2: Ja, je merkt het.
0: Oh, wacht, ik moet je microfoon aanzetten. Ja,
2: ja, je merkt het eigenlijk steeds meer. Ik heb ook het gevoel dat het echt nu steeds meer aan het opkomen en opkomen is. Je ziet het eigenlijk al gewoon aan het straatbeeld. Ik zie steeds meer mensen met aparte kleren, aparte stijlen. Ik heb sinds kort iemand die heel erg als een emo gekleed is, die eigenlijk gewoon constant door mijn straat heen en weer aan het lopen is. Dus daar merk ik het eigenlijk het meeste aan. Ja.
0: Mooi, ja. Ja. Hoe voelt dat voor jou? Hoe is dat om gewoon in zo'n super diverse wijk te wonen?
2: Ja, het is super vet. Het is super vet. Er zijn, als je het dan hebt over het creatieve proces, dan zijn er zoveel dingen waar je inspiratie uit kan halen. Juist omdat je constant nieuwe input krijgt. Geen dag is eigenlijk hetzelfde. Er zijn altijd weer anderen die langskomen. Je kan overal naartoe binnen je eigen wijk en je ziet eigenlijk weer zulke andere dingen. Ja, sommige mensen gaan op vakantie om inspiratie op te doen en ik kan twee straten verder lopen en... dan is het daar al zo.
0: Ja. Ja. Je zei net ook al van ja, je gaat vaak in gesprek met mensen. Even een babbeltje hier, een babbeltje daar. Wat zijn mooie gesprekken die je hebt gehad waar je dan ook inspiratie uit hebt gehaald en misschien wel iets moois door hebt kunnen schrijven?
2: Nou ja, wat het vooral vaak is dat mensen klagen vaak. En dat is niet een Laakkwartier ding. Dat is denk ik gewoon een
0: mens eigen. Ja.
2: Dat is mens eigen. En ik vind het vet hoe ze in Laakkwartier... Ja, het is toch vaak een wat arme wijk. Dus mensen klagen ook veel over bepaalde systemen, dat ze niet veel geld hebben, dat soort dingen. En allemaal wijzen ze ergens anders naar wat het probleem is. Maar dat hebben ze wel overeen. Dus zeg maar, als je kan iemand tegenkomen die zegt, ja, het komt door de buitenlandse mensen die hier nu wonen, dat ik het nu slecht heb. En een heel ander zegt juist, nee, het komt omdat de allerrijkste die... Maar ze lopen allemaal naast elkaar en ze zijn het allemaal met één ding eens, en dat is dat ze meer geld willen.
0: Oh ja, ja, is armoede wel echt een probleem in de wijk Laakkwartier?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ik heb best wel veel... voor mij naar de Albert Heijn lopen is 3 minuten lopen. En het gebeurt eigenlijk nooit dat ik geen daklozen tegenkom, bijvoorbeeld. Dus dat zit er wel, zeker. Ja.
0: Ja, als ik aan Laak denk, dan denk ik ook aan het buurtvrouwenlab van Laak. Ja, daar kom jij dan waarschijnlijk niet.
2: Nee.
0: Maar volgens mij elke maandag eten ze met elkaar. En dan is het Surinaams. En dan is het weer Italiaans. Elke keer een ander thema. En vaak ook een keuken van een ander, een andere streek. En ik denk ook aan het vadercentrum in Laak altijd. En daar komen wel ook altijd... wij besteden altijd heel veel aandacht aan Sint voor Iedereen aan het einde van het jaar. Daar vieren dan heel veel kinderen ook Sinterklaas, omdat thuis daar niet heel veel cadeautjes komen, maar daar wel. Dus daar zie ik dan misschien ook dat in terug. Kom je ook op dat soort plekken, zoals een vadercentrum?
2: Nee. Misschien als ik ooit vader word.
0: Oh ja, meer een buurtcentrum, maar het is opgericht door vaders uit de wijk, zeg maar.
2: Nee, daar moet ik eerlijk in toegeven dat ik daar niet vaak kom. Ik ben vooral een beetje aan het flaneren door de straten heen.
0: Bij flaneren hoort ook een lekker broodje, of misschien een rotti, of misschien een gusle mee, of een wat heb je op de Generaal Spoorlaan? Dat is natuurlijk ook Laak. Daar heb je echt de lekkerste, vind ik dan, van heel Den Haag. Baklava. Dat is zo'n geweldig tentje. Ja. Wat zijn jouw favoriete plekken waar je dan wel eens eten haalt. Er zit ook een hele lekkere Antilliaanse toko.
2: Ja, ik ga vaak inderdaad ook gewoon naar de toko's toe om daar ingrediënten te maken en dan zelf wat in elkaar te fietsen. Er zit één plekje, dat is volgens mij ook op de Gouverneurlaan. Daar kan je echt... Nou, volgens mij is het €3 kan je een gevulde baren halen. Oh, en die is zo lekker. En ja, en zo goedkoop, er is eigenlijk geen reden om daar niet elke dag naartoe te gaan om een gevulde baren te halen.
0: Je gezondheid misschien.
2: Ja,
0: een beetje vet.
2: Misschien. Maar lekker dat die is.
0: Ja, ik snap het. Hey, jij bent woordkunstenaar. En je woont natuurlijk in de wijk. Dus 4 woorden die Laak omschrijven. Zet ik je voor het blok.
2: Ja. Eerlijk. Dat is denk ik de hoogste. Divers moet er één zijn. Lelijk en mooi, denk ik.
0: Oh, wauw!
2: Ja, ja.
0: Divers, eerlijk, lelijk en mooi.
2: Ja.
0: Ja, dat lelijk en mooi. Kan je dat nog toelichten? Ik kan me er wel iets bij voorstellen.
2: Ja, het is... Kijk, het zijn zoveel portieken. En er kan overal afval liggen. En dat... Ik kan me voorstellen dat mensen dat heel lelijk vinden. Maar het is eigenlijk net als een bloemetje wat zo tussen de tegels doorspringt. Dat als je dan wat moois ziet tussen al dat wat er is, dan is dat meteen het mooiste wat je ooit hebt gezien. Juist omdat je het niet verwacht van die omgeving of zo.
0: Oh,
2: en daarom vind ik het een van de mooiste wijken, denk ik.
0: Ja, zie je, ik heb een dichter in de house.
2: Ja, ja.
0: Je brengt het zo mooi poëtisch. Ja. Hey, veel mensen hebben ook wel volgens mij een mening over Laak. Welk voordeel over de wijk zou jij graag willen wegnemen?
2: Ik weet eigenlijk niet wat dan een vooroordeel zou zijn. Maar ik kan me voorstellen dat mensen het misschien... Ja, wat zou een vooroordeel over Laak zijn? Ja, toch dat het misschien een soort...
0: Ghetto
2: is. Maar dat is dus helemaal niet zo voor mijn gevoel. Ik heb ook in andere buurten gewoond. En misschien dat je met je directe buurman af en toe hallo zegt, omdat het netjes is, maar je wil zo snel mogelijk weer naar binnen toe. En ja, dat leeft daar totaal niet. Dat voor mijn gevoel in ieder geval. Ik sta met al mijn buren zwaaien naar me, ook al wonen ze 10 huizen verder. En... Ja, dat is geen ghetto, denk ik.
0: Nee, zeker niet. Dus mensen, kan je dat wel stellen? Dat mensen ook wel naar elkaar omkijken en elkaar kennen?
2: Ja, dat denk ik wel. Dat zal er wel aan liggen, maar wie het precies zijn. Maar dat gebeurt zeker veel, ja.
0: Hey, als ik zo naar alles hoor over Laak Kwartier, dan denk ik, wow, er is altijd wel iets. Er zijn overal wel mensen, ook 's avonds en 's nachts, niet alleen overdag. Volgens mij heb je daar niet echt losstaande huizen of eensgezinswoningen. Vooral portieken en flats.
2: Yeah.
0: Als je nou rust wil, waar kan je dat vinden in Laak? Heb je groen? Heb je, ja, I don't know.
2: Ja, in Laak wordt het denk ik al lastig. Wat ik vaak doe is, ik ga naar het Rijswijkse Bos. Dat is heel dichtbij.
0: Ja.
2: Dus dat is op zich goed te doen. Maar ja, dan zit je dus al in Rijswijk.
0: Vorige keer had ik iemand die kwam van de Binkhorst. En die zei, daar heb je de Vliet, daar heb je het water.
2: Ja,
0: en daar is het ook heel mooi groen.
2: Precies, dat wilde ik net zeggen. Wat ik ook vaak doe is gewoon langs de Vliet gaan fietsen. Dat is echt een fantastisch stuk. En je zit in een kwartier zit je in Delft op de fiets. En als jij daar echt zin in hebt, kan je in een uurtje naar Leiden toe fietsen. En dan ga je door prachtige polderlandschappen heen en zo. Dus, en daar zit je eigenlijk... Ja, de Vliet zelf is voor mij 3 minuten fietsen.
0: Ja, nou ja, Laak Kwartier is natuurlijk jouw wijk. Dat is inderdaad rondom Lorenzplein. Maar Laak zelf, jullie hebben zelfs een kasteel op de Binkhorst.
2: Ja, klopt.
0: Een begraafplaats. Maar ook een molen. Molenwijk natuurlijk.
2: Ja.
0: Dus het is best wel een unieke stad.
2: Ja,
0: een stadsdeel,
2: zeker.
0: Zeg maar.
2: Ja, er is echt van alles te zien. Het verveelt nooit, denk ik.
0: Je hebt net al in 4 woorden heel mooi omschreven. Zometeen wil ik het echt nog heel graag hebben, want dat hebben we nog helemaal niet gedaan, over al het mooie werk wat je maakt, wat je hebt geschreven. En er staat ook iets moois op de planning waar jij aan hebt meegeholpen om te organiseren. Zometeen meer van JD, maar eerst Haagse muziek. Venster.
1: Haags Bakkie. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen...

0: There's no going back.
1: Ja, Katy Perry en Juicy J hier op Den Haag FM.
2: Haags Bakkie.
1: Ja, daar luister je nog steeds naar. En JD van Zijl is niet alleen bewoner van Laak, want daar hebben we het al de hele tijd over gehad. Van Laakkwartier moet ik dan zeggen, stadsdeel Laak. Maar hij is ook dichter. Zijn werk verscheen in de bundel Zilt en Asfalt van het Haagse Jonge Dichterscollectief. Even. En op 1 augustus organiseren zij samen met Writers Unlimited het Zwarte Schaap. En ik spreek het festival Woordenvol in het Zuiderparktheater. Wauw, wat een mooie plek. Ja, geweldig. Je hebt net al heel poëtisch omschreven hoe jij Laak ziet. In 4 woorden vroeg ik van je. En dat kwam heel mooi tot z'n recht. Eerlijk. Divers. En mooi en lelijk tegelijk, ja. Wanneer ontdekte je dat poëzie jouw manier was om verhalen te vertellen?
3: Ik denk dat dat te maken heeft met dat ik filosofie ben gaan studeren. Daarvoor las ik eigenlijk niet. En toen ben ik superveel gaan lezen. Dat moet deels voor de studie, maar ook het wakkert een bepaalde interesse in je aan. En dan ga je dat vinden. En vanuit daar begon ik gewoon een hele grote liefde voor taal te krijgen. Echt wat taal is. En dan kom je snel bij poëzie uit, denk ik.
1: Mooi.
3: Een verhaal vertellen is één ding. Maar echt spelen met de woorden die je hebt. En ze proberen op zoveel mogelijk verschillende manieren te laten klinken. Dat vind ik eigenlijk het allerleukste.
1: Ja. Mooi. Ja, je staat in de dichtbundel. Waar maak je poëzie over? Vertel.
3: Ja, ik denk niet. En dat is een beetje lastig. Ik denk niet dat mijn poëzie vaak echt ergens over gaat. Het is voor mij...
1: Heel filosofisch.
3: Ja. Het is voor mij echt kijken tot waar je een taal kan rekken en waar het uit elkaar valt. Ik vind het heel leuk om met ambiguïteit te spelen. Bijvoorbeeld een zin als ik verlaat het vertrek. Vind ik heel mooi. Omdat ga je weg uit het huis waar je bent of ga je juist niet weg omdat je het vertrekken... later pas gaat doen. Nou ja, dat soort dingen, daar vind ik... Dat is eigenlijk waar het bij mij heel erg om gaat. En ja, verder... er zit vaak nog wel een soort... politiek / filosofisch randje aan. Maar het meeste is... wartaal, denk ik.
1: Nou, ja. ik vind het prachtig mooi. Want het zet je wel aan het denken. Juist om dus... ja, zulke ingewikkelde... constructies te bedenken.
3: Ja, het is...
1: Het zet je aan het denken.
3: Het is een puzzeltje. En dat vind ik het allerleukste om te doen.
1: Ja,
3: en
1: dat snap ik.
3: Soms zijn er mensen die het willen horen. Dan dat is hartstikke leuk natuurlijk.
1: Ja, fantastisch. Ja, want zeg jij dan dat je dichter bent? Of ben je meer... Ik vind de jonge generatie... vind ik meer spoken word. Dus dat is weer heel anders dan dichten. Want bijvoorbeeld het Zwarte Schaap is vaak spoken word.
3: Zeker,
1: is niet per se dichten.
3: Ja.
1: Dus hoe zou je jezelf omschrijven op het podium?
3: Ik zou zeggen dat spoken word ook een vorm van dichten wel is. Dus bij het Zwarte Schaap doen ze ook echt zoveel vette dingen.
1: Ook
3: dus
1: muziek. Ja,
3: ook
1: komt
3: muziek.
1: Ook, ja.
3: En ja, dat is ook even... Ik zeg vaak... Als ik het echt duidelijk wil hebben, zeg ik vaak dat ik poëzie schrijf. Want dan kom je er dus een beetje wat makkelijker mee weg dat het niet verhalend is. Maar voor mij zijn die onderscheiden ook niet zo hard. Ik vind iedereen die met taal bezig is en ermee speelt... ja, of het is of jij je verhaal wil vertellen... of dat je de taal helemaal kapot wil maken met zichzelf... dan, ja, het is allebei fair game. Ik ben iedereen die een taalnerd is, is van harte welkom.
1: Ja, mooi. Ja, met verschillende organisaties uit Den Haag... organiseer je strakjes een prachtig mooi festival. Woordenvol, 1 augustus in het Zuiderpark Theater. Vertel, wat voor festival is het?
3: Ja, het wordt sowieso denk ik gewoon een hele mooie broedplaats... en een leuke plek om mensen te ontmoeten. Zoals je eigenlijk net al zei... je hebt heel veel verschillende manieren hoe mensen met taal omgaan. Vaak hebben wij, merken we in ieder geval... dat bij onze evenementen er toch mensen komen... die vooral van onze soort poëzie houden. En het is juist ook super vet om al die andere woordkunstenaars... allemaal bij elkaar te zetten. Of je nou een rapper bent, een singer-songwriter... iemand die echt poëzie maakt of spoken word artiest. Ik denk dat het allervetste is dat wij al die mensen nu bij elkaar gaan zetten... en kijken wat er dan uitkomt. We hebben bijvoorbeeld ook een open mic. Ik denk dat dat een van de meest veelzijdige open mics gaat worden... die ik ooit heb gezien. Dus daar heb ik echt super veel zin in.
1: Dat gaat heel verrassend worden ook, denk ik.
3: Ja,
1: misschien
3: zeker.
1: Ontdekken we nieuw talent uit Den Haag.
3: Ja, dat zou super vet zijn als er echt hele nieuwe mensen weer naar boven komen. Ja, daar doe je het uiteindelijk wel voor, denk ik.
1: Hey, en is het festival bedoeld voor mensen die sowieso naar poëzie gaan en daarvan houden? Of juist ook mensen die daar helemaal nog niks van afweten en zich willen laten verrassen?
3: Ik denk dat allebei echt van harte welkom zijn. Juist ook omdat het zo breed is. Ik zou zeggen dat mensen die van poëzie houden, er zullen een paar namen zijn die zij misschien ook al wel kennen. We zullen ook een poëziedebat doen, waarin we mensen echt laten met elkaar
1: rijmen,
3: in discussie
1: debatteren.
3: Laten gaan. Nee, echt over poëzie. Van wat, tot wanneer is het iets? Is het poëzie? Is rijm nodig om een goed gedicht te maken? Dat soort vragen. En dan kunnen we mensen in discussie laten gaan. Dus dat is voor mensen die er heel veel mee bezig zijn natuurlijk superleuk, want dan kunnen ze helemaal een ei kwijt. En tegelijkertijd is het dus, er zijn zoveel verschillende vormen die aan bod zullen komen, dat het ook voor iemand die je eigenlijk niet heel diep in woordkunst zit, is het super interessant. Want dan kan je vanzelf erachter komen wat nou jouw smaak is eigenlijk. Dus dan zou ik ook zeggen dat het voor nieuwe mensen een heel tof evenement is.
1: Ja, vertel eventjes voor iedereen die nu luistert en denkt, daar wil ik naartoe. Zijn er nog kaarten? Hoe kom je binnen? Waar
3: Zeker.
1: Vind ik meer informatie? Van hoe laat tot hoe laat? En als je al wat namen hebt, wie staan daar op het podium? Misschien kan je daar ook even mee met namen gaan strooien.
3: Ja, oké. Het is een hele brede vraag. Het is dus in het Zuiderparktheater. Er zijn nog kaarten. Volgens mij zijn kaartjes €5. Dus dat valt ook nog hartstikke mee. Het is uit mijn hoofd van 2 tot 10 is er programma.
1: Oh wauw, 2 uur 's middags tot 10 uur 's avonds.
3: Ja, en het idee is ook dat het dus niet
1: het is echt een festival.
3: Constant alleen maar programma is. Maar dat mensen ook echt de tijd krijgen om anderen te moeten en leuke gesprekken aan te gaan. Dus ja, wat was er verder nog?
1: Hey, of daar al namen bekend zijn die je kan vertellen.
3: Ja, ik weet eigenlijk niet of die bekend mag maken, maar dat zal wel. Dus dat ga ik gewoon doen.
1: Oh, anders hier,
3: ja,
1: de primeur op de Nagel
3: FM. Sowieso bevestigd zijn Toby Lakmaker en Simone Ataga Bekono is ook aangekondigd. Dus daar hebben we fucking veel zin in.
1: Wauw. Hey, en over schrijven gesproken, schrijf je jouw gedichten op met pen en papier of typ je ze?
3: Vaak doe ik een combinatie van allebei. Dus ik begin met schrijven. Dan zet ik het over in mijn computer. Dan gooi ik dat helemaal door elkaar. Dan schrijf ik het weer op. Omdat het gewoon, wat ik zei. Ik probeer alles zo ver mogelijk kapot te maken. En op die manier kan je blijven schrijven, spelfoutjes maken. Weer daar wat nieuws van maken. En dan,
1: Mooi. Ja, 1 augustus dus. Waar kunnen mensen meer informatie vinden? Staat dat bij ikspreek.nl? Of,
3: als het goed is, staat het op alle socials van onze
1: alle partners die
3: van
1: meewerken.
3: Alle partners die meewerken. Verder kan je het ook vinden op de site van het Zuiderparktheater. Staat het heel duidelijk op. Dus ja, ik denk dat je daar het beste terecht kan.
1: Nou, en ja, je bent toch natuurlijk voor Laakkwartier hier. En je bent dichter, dus ik ga niet een gedicht vragen. Of als je dat zou willen doen, dan mag
3: ik
1: dat natuurlijk
3: ook. Ik heb niks meegenomen, helaas. Nee.
1: Maar als je luisteraars 1 regel of 1 zin zou mogen meegeven wat past bij Laak of leven in deze stad over Den Haag, wat zou dat dan zijn?
3: Oeh, 1 regel. Uit een bestaand gedicht?
1: Nee, gewoon. Mag ook verzonnen zijn, ja?
3: Ik moet denken aan Hans Faveri.
1: Ja?
3: En zijn gedicht. Ben ik even de naam kwijt, maar het is de eerste regel. En dat is, jij maakt van mij iets wat ik niet ben. En ik denk dat omdat mensen zo toch een blik hebben van Laakkwartier, zoals we het daar net over hadden, daar kom ik bij terug. Ik denk dat het veel mooier is dan dat. Ja.
1: Nog 1 keer de zin?
3: Jij maakt van mij iets wat ik niet ben.
1: Wauw.
3: Ja.
1: JD van Zijl, dank je wel voor alle mooie verhalen uit Laakkwartier, stadsdeel Laak. En voor je inspirerende woorden en natuurlijk alle informatie over het Woordenvol Festival, wat je vanuit Effe organiseert samen met Writers Unlimited, het Zwarte Schaap en Ik Spreek. Dank je wel.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De politie zegt dat er steeds vaker drugslabs in woonwijken worden aangetroffen. Je hoort Anna Pejovic, synthetische drugsspecialist, gisteren op TV West.
4: Ja, elk productieproces binnen drugslabs, ja, daar worden gewoon heel veel gevaarlijke stoffen bij gebruikt. Daar zijn explosiegevaren, brandrisico's. De mensen die bijvoorbeeld in een drugslab werken, die zijn daar niet voor opgeleid. Volgen niet standaardprocedures, de gevaren ook weer met zich meebrengt.
3: Het was afgelopen weekend groot in het nieuws. De vondst van een werkend drugslab in de Haagse Meidoornstraat. Duizenden liters chemicaliën werden toen in een pand aangetroffen. Vermoedelijk om ecstasy te maken. 200 buurtbewoners moesten op meerdere momenten in het weekend hun huis verlaten. Tijdens de ontmanteling van het lab. De politie roept mensen op om het altijd te melden als ze bepaalde afwijkingen zien of merken bij hun in de buurt. En een bakwagen heeft zichzelf gistermiddag vastgereden onder een tramviaduct op de Zwarte Weg, vlakbij het Centraal Station is dat. De bestuurder is doorgereden terwijl de wagen niet onder het viaduct door kon. Het dak en de zijkanten van de bakwagen liggen er bijna volledig af. Het is niet duidelijk waarom de bestuurder door is gereden, ondanks de waarschuwingen die boven het tramviaduct hangen. Het weer nog. Het heeft geregend afgelopen nacht. Fijn voor de tuin of fijn voor de plantjes op het balkon. Het is bewolkt en daardoor een beetje fris. 17, 18 graden nu en heel veel warmer of heel veel zonniger wordt het ook niet. 19 graden is het maximale. Met ook nog een kans op een miserbui in de loop van de dag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
6: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.

Zomer in de stad. Den Haag FM draait hem voor je. Hit the beat and take it to the first note.

echte De Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
4: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
0: Den Haag FM.
5: Nu het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben André Kolen. Verkeer kan tijdelijk weer via afrit 3 van de Utrechtse baan naar het Rijswijkseplein en het Schenkviaduct. Ook de Weteringkade is weer toegankelijk. De werkzaamheden gaan ondertussen verder richting het Stationsplein. De eerste fase van het werk aan het Rijswijkseplein is hiermee afgerond. HTM heeft nieuwe tramrails aangelegd op het zieke en een deel van het plein. Ook kreeg een deel van de rijbanen nieuw asfalt. De politie zegt dat er steeds vaker drugslabs in woonwijken worden aangetroffen. Je hoort Anna Peovic, synthetische drugsspecialist, gisteren bij TV West.
7: Ja, elk productieproces binnen drugslabs, ja, daar worden gewoon heel veel gevaarlijke stoffen bij gebruikt. Daar zijn explosiegevaren, brandrisico's. De mensen die bijvoorbeeld in een drugslab werken, die zijn daar niet voor opgeleid, volgen niet standaardprocedures, de gevaren ook weer met zich meebrengt.
6: Het was afgelopen weekend groot in het nieuws, de vondst van een werkend drugslab in de Meidoornstraat. Duizenden liters chemicaliën werden in een pand aangetroffen, vermoedelijk om ecstasy te maken. 200 buurtbewoners die moesten op meerdere momenten hun huis verlaten tijdens de ontmanteling van het lab. Politie roept mensen op het altijd te melden als ze bepaalde afwijkingen zien of merken. Kijken we nog naar het weer, bewolkt en daardoor fris. Het wordt niet veel warmer dan 19 graden. Er is ook nog kans op wat miseregen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
9: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
10: Prikkelbaar, vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

echte De Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben André Kolen. Verkeer kan tijdelijk weer via afrit 3 van de Utrechtse baan naar het Rijswijkseplein en het Schenkviaduct. Ook de Weteringkade is weer toegankelijk. De werkzaamheden gaan ondertussen verder richting het Stationsplein. De eerste fase van het werk aan het Rijswijkseplein is hiermee afgerond. HTM heeft nieuwe tramrails aangelegd op het zieke en een deel van het plein. Ook kreeg een deel van de rijbanen nieuw asfalt. De politie zegt dat er steeds vaker drugslabs in woonwijken worden aangetroffen. Je hoort Anna Peovic, synthetische drugsspecialist, gisteren bij TV West.
3: Ja, elk productieproces binnen drugslabs, ja, daar worden gewoon heel veel gevaarlijke stoffen bij gebruikt. Daar zijn explosiegevaren, brandrisico's. De mensen die bijvoorbeeld in een drugslab werken, die zijn daar niet voor opgeleid, volgen niet standaardprocedures, de gevaren ook weer met zich meebrengt.
2: Het was afgelopen weekend groot in het nieuws, de vondst van een werkend drugslab in de Meidoornstraat. Duizenden liters chemicaliën werden in een pand aangetroffen, vermoedelijk om ecstasy te maken. 200 buurtbewoners die moesten op meerdere momenten hun huis verlaten tijdens de ontmanteling van het lab. Politie roept mensen op het altijd te melden als ze bepaalde afwijkingen zien of merken. Kijken we nog naar het weer, bewolkt en daardoor fris. Het wordt niet veel warmer dan 19 graden. Er is ook nog kans op wat miseregen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl. Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
5: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
6: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben André Kolen. Verkeer kan tijdelijk weer via afrit 3 van de Utrechtse baan naar het Rijswijkseplein en het Schenkviaduct. Ook de Weteringkade is weer toegankelijk. De werkzaamheden gaan ondertussen verder richting het Stationsplein. De eerste fase van het werk aan het Rijswijkseplein is hiermee afgerond. HTM heeft nieuwe tramrails aangelegd op het zieke en een deel van het plein. Ook kreeg een deel van de rijbanen nieuw asfalt. De politie zegt dat er steeds vaker drugslabs in woonwijken worden aangetroffen. Je hoort Anna Peovic, synthetische drugsspecialist, gisteren op TV West.
3: Ja, elk productieproces binnen drugslabs, ja, daar worden gewoon heel veel gevaarlijke stoffen bij gebruikt. Daar zijn explosiegevaren, brandrisico's. De mensen die bijvoorbeeld in een drugslab werken, die zijn daar niet voor opgeleid, volgen niet standaardprocedures, wat de gevaren ook weer met zich meebrengt.
2: Het was afgelopen weekend groot in het nieuws, de vondst van een werkend drugslab in de Meidoornstraat. Duizenden liters chemicaliën werden in een pand aangetroffen, vermoedelijk om ecstasy te maken. 200 buurtbewoners die moesten op meerdere momenten hun huis verlaten tijdens de ontmanteling van het lab. Politie roept mensen op het altijd te melden als ze bepaalde afwijkingen zien of merken. Kijken we nog naar het weer. Bewolkt en daardoor fris. Het wordt niet veel warmer dan 19 graden. Er is ook nog kans op wat miseregen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
5: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.

0: Radio.
1: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Haagsbakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haagsbakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haagsbakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben André Kolen. Verkeer kan tijdelijk weer via afrit 3 van de Utrechtse baan naar het Rijswijkseplein en het Schenkviaduct. Ook de Weteringkade is weer toegankelijk. De werkzaamheden gaan ondertussen verder richting het Stationsplein. De eerste fase van het werk aan het Rijswijkseplein is hiermee afgerond. HTM heeft nieuwe tramrails aangelegd op het zieke en een deel van het plein. Ook kreeg een deel van de rijbanen nieuw asfalt. De politie zegt dat er steeds vaker drugslabs in woonwijken worden aangetroffen. Je hoort Anna Peovic, synthetische drugsspecialist, gisteren bij TV West.
6: Ja, elk productieproces binnen drugslabs, ja, daar worden gewoon heel veel gevaarlijke stoffen bij gebruikt. Daar zijn explosiegevaren, brandrisico's. De mensen die bijvoorbeeld in een drugslab werken, die zijn daar niet voor opgeleid, volgen niet standaardprocedures, wat de gevaren ook weer met zich meebrengt.
5: Het was afgelopen weekend groot in het nieuws, de vondst van een werkend drugslab in de Meidoornstraat. Duizenden liters chemicaliën werden in een pand aangetroffen, vermoedelijk om ecstasy te maken. 200 buurtbewoners die moesten op meerdere momenten hun huis verlaten tijdens de ontmanteling van het lab. Politie roept mensen op het altijd te melden als ze bepaalde afwijkingen zien of merken. Kijken we nog naar het weer. Bewolkt en daardoor fris. Het wordt niet veel warmer dan 19 graden. Er is ook nog kans op wat miseregen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
9: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Goeiedag, ik ben André Kolen. De Noordzee is zeer gevaarlijk ter hoogte van het strand van Kijkduin. De reddingsbrigade heeft halverwege de middag de rode vlag gehesen. Ga niet zwemmen, luidt de nadrukkelijke oproep. Ook op andere stranden langs de Noordzee wapperen waarschuwingsvlaggen, maar daar blijft het vooralsnog beperkt tot gele vlaggen. Dat staat voor pas op met zwemmen, de zee is gevaarlijk. De politie zegt dat er steeds vaker drugslabs in woonwijken worden aangetroffen. Je hoort Anna Pijovic, synthetische drugsspecialist van de politie Haaglanden.
6: Ja, elk productieproces binnen drugslabs, ja, daar worden gewoon heel veel gevaarlijke stoffen bij gebruikt. Daar zijn explosiegevaren, brandrisico's. De mensen die bijvoorbeeld in een drugslab werken, die zijn daar niet voor opgeleid, volgen niet standaardprocedures, de gevaren ook weer met zich meebrengt.
5: Het was afgelopen weekend groot in het nieuws, de vondst van een werkend drugslab in de Meidoornstraat. Duizenden liters chemicaliën werden in een pand aangetroffen, vermoedelijk om ecstasy te maken. 200 buurtbewoners moesten op meerdere momenten hun huis verlaten tijdens de ontmanteling van het lab. Verkeer kan tijdelijk weer via afrit 3 van de Utrechtse baan naar het Rijswijkse plein en het Schenkviaduct. Ook de Weteringkade is weer toegankelijk. Werkzaamheden gaan ondertussen verder richting het Stationsplein. De eerste fase van het werk aan het Rijswijkse plein is hiermee afgerond. ATM heeft nieuwe tramrails aangelegd op het zieke en een deel van het plein. En ook kreeg een deel van de rijbanen nieuw asfalt. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt en ook nog kans op een enkele bui. De minima circa 14 graden. Morgen eerst vrij veel bewolking, maar droog. Later weer wat zon. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

echte De Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: WhatsAppen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
4: Goedendag, ik ben André Kolen. De Noordzee is zeer gevaarlijk ter hoogte van het strand van Kijkduin. De reddingsbrigade heeft halverwege de middag de rode vlag gehesen. Ga niet zwemmen, luidt de nadrukkelijke oproep. Ook op andere stranden langs de Noordzee wapperen waarschuwingsvlaggen, maar daar blijft het vooralsnog beperkt tot gele vlaggen. Dat staat voor pas op met zwemmen, de zee is gevaarlijk. De politie zegt dat er steeds vaker drugslabs in woonwijken worden aangetroffen. Je hoort Anna Pijovic, synthetische drugsspecialist van de politie Haaglanden.
5: Ja, elk productieproces binnen drugslabs, ja, daar worden gewoon heel veel gevaarlijke stoffen bij gebruikt. Daar zijn explosiegevaren, brandrisico's. De mensen die bijvoorbeeld in een drugslab werken, die zijn daar niet voor opgeleid, volgen niet standaardprocedures, de gevaren ook weer met zich meebrengt.
4: Het was afgelopen weekend groot in het nieuws, de vondst van een werkend drugslab in de Meidoornstraat. Duizenden liters chemicaliën werden in een pand aangetroffen, vermoedelijk om ecstasy te maken. 200 buurtbewoners moesten op meerdere momenten hun huis verlaten tijdens de ontmanteling van het lab. Verkeer kan tijdelijk weer via afrit 3 van de Utrechtse baan naar het Rijswijkseplein en het Schenkviaduct. Ook de Weteringkade is weer toegankelijk. Werkzaamheden gaan ondertussen verder richting het Stationsplein. De eerste fase van het werk aan het Rijswijkseplein is hiermee afgerond. ATM heeft nieuwe tramrails aangelegd op het zieke en een deel van het plein. En ook kreeg een deel van de rijbanen nieuw asfalt. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt en ook nog kans op een enkele bui. De minima circa 14 graden. Morgen eerst vrij veel bewolking, maar droog. Later weer wat zon. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Goeiedag, ik ben André Kolen. De Noordzee is zeer gevaarlijk ter hoogte van het strand van Kijkduin. De reddingsbrigade heeft halverwege de middag de rode vlag gehesen. Ga niet zwemmen, luidt de nadrukkelijke oproep. Ook op andere stranden langs de Noordzee wapperen waarschuwingsvlaggen, maar daar blijft het vooralsnog beperkt tot gele vlaggen. Dat staat voor pas op met zwemmen, de zee is gevaarlijk. De politie zegt dat er steeds vaker drugslabs in woonwijken worden aangetroffen. Je hoort Anna Pijovic, synthetische drugsspecialist van de politie Haaglanden.
6: Ja, elk productieproces binnen drugslabs, ja, daar worden gewoon heel veel gevaarlijke stoffen bij gebruikt. Daar zijn explosiegevaren, brandrisico's. De mensen die bijvoorbeeld in een drugslab werken, die zijn daar niet voor opgeleid, volgen niet standaardprocedures, de gevaar ook weer met zich meebrengt.
5: Het was afgelopen weekend groot in het nieuws, de vondst van een werkend drugslab in de Meidoornstraat. Duizenden liters chemicaliën werden in een pand aangetroffen, vermoedelijk om ecstasy te maken. 200 buurtbewoners moesten op meerdere momenten hun huis verlaten tijdens de ontmanteling van het lab. Verkeer kan tijdelijk weer via afrit 3 van de Utrechtse baan naar het Rijswijkse plein en het Schenkviaduct. Ook de Weteringkade is weer toegankelijk. Werkzaamheden gaan ondertussen verder richting het Stationsplein. De eerste fase van het werk aan het Rijswijkse plein is hiermee afgerond. ATM heeft nieuwe tramrails aangelegd op het zieke en een deel van het plein. En ook kreeg een deel van de rijbanen nieuw asfalt. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt en ook nog kans op een enkele bui. De minima circa 14 graden. Morgen eerst vrij veel bewolking, maar droog. Later weer wat zon. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. De Noordzee is zeer gevaarlijk ter hoogte van het strand van Kijkduin. De reddingsbrigade heeft halverwege de middag de rode vlag gehesen. Ga niet zwemmen, luidt de nadrukkelijke oproep. Ook op andere stranden langs de Noordzee wapperen waarschuwingsvlaggen, maar daar blijft het vooralsnog beperkt tot gele vlaggen. Dat staat voor pas op met zwemmen, de zee is gevaarlijk. De politie zegt dat er steeds vaker drugslabs in woonwijken worden aangetroffen. Je hoort Anna Pijovic, synthetische drugsspecialist van de politie Haaglanden.
2: Ja, elk productieproces binnen drugslabs, ja, daar worden gewoon heel veel gevaarlijke stoffen bij gebruikt. Daar zijn explosiegevaren, brandrisico's. De mensen die bijvoorbeeld in een drugslab werken, die zijn daar niet voor opgeleid, volgen niet standaardprocedures, de gevaren ook weer met zich meebrengt.
1: Het was afgelopen weekend groot in het nieuws, de vondst van een werkend drugslab in de Meidoornstraat. Duizenden liters chemicaliën werden in een pand aangetroffen, vermoedelijk om ecstasy te maken. 200 buurtbewoners moesten op meerdere momenten hun huis verlaten tijdens de ontmanteling van het lab. Verkeer kan tijdelijk weer via afrit 3 van de Utrechtse baan naar het Rijswijkse plein en het Schenkviaduct. Ook de Weteringkade is weer toegankelijk. Werkzaamheden gaan ondertussen verder richting het Stationsplein. De eerste fase van het werk aan het Rijswijkse plein is hiermee afgerond. ATM heeft nieuwe tramrails aangelegd op het zieke en een deel van het plein. En ook kreeg een deel van de rijbanen nieuw asfalt. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt en ook nog kans op een enkele bui. De minima circa 14 graden. Morgen eerst vrij veel bewolking, maar droog. Later weer wat zon. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De Noordzee is zeer gevaarlijk ter hoogte van het strand van Kijkduin. De reddingsbrigade heeft halverwege de middag de rode vlag gehesen. Ga niet zwemmen, luidt de nadrukkelijke oproep. Ook op andere stranden langs de Noordzee wapperen waarschuwingsvlaggen, maar daar blijft het vooralsnog beperkt tot gele vlaggen. Dat staat voor pas op met zwemmen, de zee is gevaarlijk. De politie zegt dat er steeds vaker drugslabs in woonwijken worden aangetroffen. Je hoort Anna Pijovic, synthetische drugsspecialist van de politie Haaglanden.
2: Ja, elk productieproces binnen drugslabs, ja, daar worden gewoon heel veel gevaarlijke stoffen bij gebruikt. Daar zijn explosiegevaren, brandrisico's. De mensen die bijvoorbeeld in een drugslab werken, die zijn daar niet voor opgeleid. Volgen niet standaardprocedures, de gevaren ook weer met zich meebrengt.
1: Het was afgelopen weekend groot in het nieuws. De vondst van een werkend drugslab in de Meidoornstraat. Duizenden liters chemicaliën werden in een pand aangetroffen, vermoedelijk om ecstasy te maken. 200 buurtbewoners moesten op meerdere momenten hun huis verlaten tijdens de ontmanteling van het lab. Verkeer kan tijdelijk weer via afrit 3 van de Utrechtse baan naar het Rijswijkseplein en het Schenkviaduct. Ook de Weteringkade is weer toegankelijk. Werkzaamheden gaan ondertussen verder richting het Stationsplein. De eerste fase van het werk aan het Rijswijkseplein is hiermee afgerond. ATM heeft nieuwe tramrails aangelegd op het zieke en een deel van het plein. En ook kreeg een deel van de rijbanen nieuw asfalt. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt. En ook nog kans op een enkele bui. De minima circa 14 graden. Morgen eerst vrij veel bewolking, maar droog. Later weer wat zon. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: ZFM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De Noordzee is zeer gevaarlijk ter hoogte van het strand van Kijkduin. De reddingsbrigade heeft halverwege de middag de rode vlag gehesen. Ga niet zwemmen, luidt de nadrukkelijke oproep. Ook op andere stranden langs de Noordzee wapperen waarschuwingsvlaggen, maar daar blijft het vooralsnog beperkt tot gele vlaggen. Dat staat voor pas op met zwemmen, de zee is gevaarlijk. De politie zegt dat er steeds vaker drugslabs in woonwijken worden aangetroffen. Je hoort Anna Pijovic, synthetische drugsspecialist van de politie Haaglanden.
2: Ja, elk productieproces binnen drugslabs, ja, daar worden gewoon heel veel gevaarlijke stoffen bij gebruikt. Daar zijn explosiegevaren, brandrisico's. De mensen die bijvoorbeeld in een drugslab werken, die zijn daar niet voor opgeleid, volgen niet standaardprocedures, de gevaar ook weer met zich meebrengt.
1: Het was afgelopen weekend groot in het nieuws, de vondst van een werkend drugslab in de Meidoornstraat. Duizenden liters chemicaliën werden in een pand aangetroffen, vermoedelijk om ecstasy te maken. 200 buurtbewoners moesten op meerdere momenten hun huis verlaten tijdens de ontmanteling van het lab. Verkeer kan tijdelijk weer via afrit 3 van de Utrechtse baan naar het Rijswijkse plein en het Schenkviaduct. Ook de Weteringkade is weer toegankelijk. Werkzaamheden gaan ondertussen verder richting het Stationsplein. De eerste fase van het werk aan het Rijswijkse plein is hiermee afgerond. ATM heeft nieuwe tramrails aangelegd op het zieke en een deel van het plein. En ook kreeg een deel van de rijbanen nieuw asfalt. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt en ook nog kans op een enkele bui. De minima circa 14 graden. Morgen eerst vrij veel bewolking, maar droog. Later weer wat zon. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Dromcast! Goedenavond, dames en heren. Foute Man en DJ Memphis in het huisje, zoals ze het zeggen. Tot 12 uur, Radio Tonka.
1: Yes, enjoy for my friend, because today we are playing in the dance, in the dark, make the space, disco. If you like, we like. Enjoy.
0: Inderdaad.

regular shows. Something now. Me confirmo.

0: Ja, mensen worden zometeen uitgegooid voor het nieuws van 11 uur, maar niet getreurd. Ik ben tot 12 uur bij jullie en ik ben in gezelschap van DJ Memphis.
1: Yo! Dankjewel.
0: En ja, we hebben het best nou wel zin hier. En we hopen jullie ook. Nou ja, tot na het nieuws. En na het nieuws gaan we gewoon lekker verder. Tonka, je beste vriend op de Haagse radio.

0: Het nieuws van 11 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De Noordzee is zeer gevaarlijk ter hoogte van het strand van Kijkduin. De reddingsbrigade heeft halverwege de middag de rode vlag gehesen. Ga niet zwemmen, luidt de nadrukkelijke oproep. Ook op andere stranden langs de Noordzee wapperen waarschuwingsvlaggen, maar daar blijft het vooralsnog beperkt tot gele vlaggen. Dat staat voor pas op met zwemmen, de zee is gevaarlijk. De politie zegt dat er steeds vaker drugslabs in woonwijken worden aangetroffen. Je hoort Anna Pijovic, synthetische drugsspecialist van de politie Haaglanden.
2: Ja, elk productieproces binnen drugslabs, ja, daar worden gewoon heel veel gevaarlijke stoffen bij gebruikt. Daar zijn explosiegevaren, brandrisico's. De mensen die bijvoorbeeld in een drugslab werken, die zijn daar niet voor opgeleid, volgen niet standaardprocedures, de gevaar ook weer met zich meebrengt.
1: Het was afgelopen weekend groot in het nieuws, de vondst van een werkend drugslab in de Meidoornstraat. Duizenden liters chemicaliën werden in een pand aangetroffen, vermoedelijk om ecstasy te maken. 200 buurtbewoners moesten op meerdere momenten hun huis verlaten tijdens de ontmanteling van het lab. Verkeer kan tijdelijk weer via afrit 3 van de Utrechtse baan naar het Rijswijkse plein en het Schenkviaduct. Ook de Weteringkade is weer toegankelijk. Werkzaamheden gaan ondertussen verder richting het Stationsplein. De eerste fase van het werk aan het Rijswijkse plein is hiermee afgerond. ATM heeft nieuwe tramrails aangelegd op het zieke en een deel van het plein. En ook kreeg een deel van de rijbanen nieuw asfalt. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt en ook nog kans op een enkele bui. De minima circa 14 graden. Morgen eerst vrij veel bewolking, maar droog. Later weer wat zon. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Where the bass goes all night long.

0: Ja mensen, we gaan er zo meteen uitgegooid worden voor het nieuws van 12 uur. En daarna Oida Radio. En wat er gaat gebeuren, dat is nog altijd onbekend. Mijn dank is groot aan DJ Memphis. Yo!
1: Dankjewel.
0: Voor deze onvergetelijke uren. Het was in ieder geval aan deze kant van de studio heel gezellig. Ik hoop dat jullie het ook zo hebben ervaren. Na het nieuws, Oida Radio. Dankjewel.

0: Goeiedag, ik ben André Kolen. De Noordzee is zeer gevaarlijk ter hoogte van het strand van Kijkduin. De reddingsbrigade heeft halverwege de middag de rode vlag gehesen. Ga niet zwemmen, luidt de nadrukkelijke oproep. Ook op andere stranden langs de Noordzee wapperen waarschuwingsvlaggen, maar daar blijft het vooralsnog beperkt tot gele vlaggen. Dat staat voor pas op met zwemmen, de zee is gevaarlijk. De politie zegt dat er steeds vaker drugslabs in woonwijken worden aangetroffen. Je hoort Anna Pijovic, synthetische drugsspecialist van de politie Haaglanden.
1: Ja, elk productieproces binnen drugslabs, ja, daar worden gewoon heel veel gevaarlijke stoffen bij gebruikt. Daar zijn explosiegevaren, brandrisico's. De mensen die bijvoorbeeld in een drugslab werken, die zijn daar niet voor opgeleid, volgen niet standaardprocedures, de gevaren ook weer met zich meebrengt.
0: Het was afgelopen weekend groot in het nieuws, de vondst van een werkend drugslab in de Meidoornstraat. Duizenden liters chemicaliën werden in een pand aangetroffen, vermoedelijk om ecstasy te maken. 200 buurtbewoners moesten op meerdere momenten hun huis verlaten tijdens de ontmanteling van het lab. Verkeer kan tijdelijk weer via afrit 3 van de Utrechtse baan naar het Rijswijkse plein en het Schenkviaduct. Ook de Weteringkade is weer toegankelijk. Werkzaamheden gaan ondertussen verder richting het Stationsplein. De eerste fase van het werk aan het Rijswijkse plein is hiermee afgerond. ATM heeft nieuwe tramrails aangelegd op het zieke en een deel van het plein. En ook kreeg een deel van de rijbanen nieuw asfalt. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt en ook nog kans op een enkele bui. De minima circa 14 graden. Morgen eerst vrij veel bewolking, maar droog. Later weer wat zon. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. De Noordzee is zeer gevaarlijk ter hoogte van het strand van Kijkduin. De reddingsbrigade heeft halverwege de middag de rode vlag gehesen. Ga niet zwemmen, luidt de nadrukkelijke oproep. Ook op andere stranden langs de Noordzee wapperen waarschuwingsvlaggen, maar daar blijft het vooralsnog beperkt tot gele vlaggen. Dat staat voor pas op met zwemmen, de zee is gevaarlijk. De politie zegt dat er steeds vaker drugslabs in woonwijken worden aangetroffen. Je hoort Anna Pijovic, synthetische drugsspecialist van de politie Haaglanden.
2: Ja, elk productieproces binnen drugslabs, ja, daar worden gewoon heel veel gevaarlijke stoffen bij gebruikt. Daar zijn explosiegevaren, brandrisico's. De mensen die bijvoorbeeld in een drugslab werken, die zijn daar niet voor opgeleid, volgen niet standaardprocedures, de gevaren ook weer met zich meebrengt.
1: Het was afgelopen weekend groot in het nieuws, de vondst van een werkend drugslab in de Meidoornstraat. Duizenden liters chemicaliën werden in een pand aangetroffen, vermoedelijk om ecstasy te maken. 200 buurtbewoners moesten op meerdere momenten hun huis verlaten tijdens de ontmanteling van het lab. Verkeer kan tijdelijk weer via afrit 3 van de Utrechtse baan naar het Rijswijkse plein en het Schenkviaduct. Ook de Weteringkade is weer toegankelijk. Werkzaamheden gaan ondertussen verder richting het Stationsplein. De eerste fase van het werk aan het Rijswijkse plein is hiermee afgerond. ATM heeft nieuwe tramrails aangelegd op het zieke en een deel van het plein. En ook kreeg een deel van de rijbanen nieuw asfalt. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt en ook nog kans op een enkele bui. De minima circa 14 graden. Morgen eerst vrij veel bewolking, maar droog. Later weer wat zon. En bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het dan circa 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.0. Jouw Haagse Stadsradio.
3: 2 uur is dit Radio Tonka. Al 30 jaar het geluid van de Haagse underground.
4: Den Haag FM. Tonka!
5: We have now taken over your radio.

pointing all out tiene el control by the enemy.

Goeiedag, ik ben André Kolen. De Noordzee is zeer gevaarlijk ter hoogte van het strand van Kijkduin. De reddingsbrigade heeft halverwege de middag de rode vlag gehesen